Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg wat ik voel. Ik voel dat je weet dat we hetzelfde bedoelen. Ik weet hoe het was, best hoe ik was. Maar door jou weet ik dat ik nooit mezelf was. Als de avond zo zacht is, ja.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een achtbaan stilgezet, omdat meerdere bezoekers een hersenletsel in zouden hebben opgelopen. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in de achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Acteur RJ Middy is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Middy cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. RJ Middy was 34 jaar. Panda Yong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in die achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. Zij wordt geprezen voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het is 8 tot 12 graden. En ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. Breaking Bad-acteur R.J. Mitty is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar mogelijk gaat het om zelfdoding. Mitty speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. In Oude Hans Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Radio Ideaal. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook door complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. Ook de komende dagen wordt in Mexico nog noodweer verwacht. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat een man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. In Ouwehands Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Late Night Shopping en Designen Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM.

0: Joop en Tommy Hilfiger. Designen Outlet Ochtroep, maar 20 minuten van Enschede.
1: Kermis in Bocholt. Kom naar de grootste en gezelligste kermis in de regio. Met spectaculaire topattracties. Kijk op kermisinbocholt.nl. De Kermis in Bocholt is aankomend weekend op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Mis het niet.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
3: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
2: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
4: Goed. Met Frank van Dijk.
5: Radio Gelderland.
6: Daar zijn we weer. 754, schrijf maar op. Dat is het getalletje waarmee we vanochtend beginnen. Miami Vice. Palmbomen. Sonny Crockett, Don Johnson. Speedboten. Herman's Stream. Of Crockett's Stream van Jan Emmer. Goedemorgen.

7:54, Crockett's Theme van Jan Hammer. Goedemorgen. Het is 6:05, dinsdag 13 oktober. En op deze dinsdag duiken we verder de 1300 in. Met dit uur dus langzaamaan naar 7:42. En er gebeurt van alles in de tussentijd. Adele, de Beatles, Otis Redding en de Osmonds die klimmen. Maar er zijn ook schuivers de verkeerde kant op. Linda van de Frank Boeijengroep die zakt ruim 600 plaatsen. Limburg van Rowan Hesse ruim 500. En we krijgen 3 nieuwe binnenkomers dit uur. Met onder andere dus die we net hebben gehad. Crockett's Theme van Jan Hammer die was nieuw. En Madonna ook nieuw. Bruce Springsteen, Roxette, The Stones, De Malle Molen. Het komt allemaal voorbij. We hebben 4 dagen gehad. Nog 6 dagen alle 1300 te gaan. We gaan titelturven vanochtend weer. En natuurlijk ook even kort samenvatten wat het nieuws is van vandaag. Eerst het weer. Het is vandaag lang grijs met kans op enkele buien. Maar veel regen wordt er niet verwacht. Overdag wordt het een graad of 18, 19. Vanavond sowieso droog, klaart het op en koelt het dus ook weer af. Morgen zonniger. Wie vandaag boodschappen wil doen bij Albert Heijn moet misschien even improviseren. Want bijna alle kranten openen met de digitale aanval op deze supermarktketen. De website en de app liggen sinds zondag plat. Meerdere distributiecentra staan stil. Het Algemeen Dagblad spreekt van de grootste digitale klap ooit voor het bedrijf. De Gelderlander zet op een rij wat nog wel werkt. De bonusaanbiedingen gewoon, persoonlijke kortingen en koopzegels even niet. Vooral bij de groente en fruit kun je gaten in de schappen gaan tegenkomen, meldt de Telegraaf. Trouw heeft de opvallend stoere uitspraak van de hoogste NAVO-generaal in Europa. Wie een bondgenoot aanvalt, schiet daar niets mee op, zei hij in Warschau. En daarmee wilde hij vooral de onrust over Russische sabotage wegnemen. De Telegraaf meldt dat een groot deel van de nieuwbouw de komende jaren nodig is voor statushouders. Arbeidsmigranten vertrekken vaak weer, statushouders blijven. En dat drukt op onze woningmarkt. In de Stentor een internationaal rapport waar ook een hersenonderzoeker van het Radboud aan meewerkte. Wie lang leeft met hitte, vieze lucht, lawaai en weinig groen, loopt meer kans op angsten en somberheid en vooral warme nachten spelen mee. De onderzoekers willen daarom dat gemeenten bij elke nieuwe wijk ook aan ons hoofd denken met meer bomen, schonere lucht en koelere huizen. En de Fabeltjeskrant komt terug, dat meldt het Algemeen Dagblad vanochtend. Maar dan niet meer met poppen, zoals de maar als animatieserie. De zoon van een van de bedenkers is er op een tv-beurs in Cannes mee op de boer en wil meneer de L, Zoef de Haas en Loïke de Vos in minstens 40 landen op tv krijgen. Fabeltjesland gaat dus de wereld over. En daar heb ik maar één ding op te zeggen. En dat is hartstikke idee. Hartstikke idee. Mike Peters uit Zevenaar en Christina Pechler uit Twello. Goedemorgen. Let even op. Jullie nummer komt nu. Nieuw. De Malle Molen. Hedy Lester.

Het Songfestival van 1977. In Londen. En we werden 12e met Hedy Lester. En het staat op 753 in alle 1300 goed. En deze dame staat er ook in. Adele, Someone Like You. Yvonne Langerveld uit Beneden Leeuwen zegt mooi. En Joey Kettering uit Eibergen is het daar helemaal mee eens.

get. Someone like you. 752 in alle 1300 groeten. Het is 6:15 op deze dinsdagochtend. Een hele goede morgen. We gaan naar de eigen provincie, naar Nijmegen. Michiel Kok komt uit Nijmegen. En wat Michiel Kok betreft, moet Frank boeien in deze lijst. Nou, bij deze dan.

Ja, het eindigt met het fluitje, maar het begint ook met het fluitje. En dat maakt de plaats zo herkenbaar. Hè? Joyride van het Zweedse duo Marie Fredriksson en Per Gessle. En zij scoorde hiermee in 1991 een wereldhit. En belandde op 750 in alle 1300 goed. Nu weer naar eigen land, naar Limburg. Jezus.

En echt niet alleen in Limburg wordt hierop gestemd hoor. Lia van Hees uit Apeldoorn. Arno de Vrucht uit Angerlo. Ook zij stemden op de buren in Limburg. Want het gevoel herkennen wij natuurlijk wel hier in Gelderland. Dat waar je ook geweest bent, thuis blijft thuis. En dat zit vooral in dit nummer. Goedemorgen Gelderland van Limburg. Nu weer terug naar de studio hier in Arnhem. En naar een van de hofleveranciers, of de hofleverancier van de lijst met de smaak van Gelderland. Ik heb het natuurlijk over de Beatles. En dit is een prachtige stijger die ik nu ga draaien op 7:48. Paul McCartney schreef dit lied toen het verscheen op With the Beatles op het album. Het werd ook het openingsnummer van hun eerste optreden in de Ed Sullivan Show in 1964. Dit is historie voor tv en je hoort het op de radio. All My Loving. Close your eyes.

0: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
1: Een dagje kunst en culinair genot? Bezoek het Lalique Museum in Doesburg. Bekend om de unieke glaskunst en juwelen, geliefd om de lunch en mooie cadeaus. Lalique Museum.nl.
2: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
3: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. Miva maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
4: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
5: Het is 6:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Bontebrug is het 11,4, in Dreumel 13,2. Vandaag blijft het grijs met kans op enkele buien, maar veel regen wordt er niet verwacht. Maximaal ligt zo rond de 18 of 19 graden. Bij een woningbrand in Doesburg is gisteren de bewoner om het leven gekomen. 3 woningen zijn voorlopig onbewoonbaar en de politie onderzoekt hoe de brand is ontstaan. En de veerpont tussen Culemborg en Schalkwijk vaart sinds gisteren weer, na bijna 3 weken stil te hebben gelegen door de lage waterstand. Door regen is het stroomgebied van de Rijn is het water daar voldoende gestegen, zodat ze de dienst weer kunnen hervatten. Meer Gelders nieuws vind je op onze site gld.nl en in de mobiele app. Verkeersinformatie, de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 8 minuten en een kwartiertje op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Kerkdriel.
6: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Kijk op ralfklaassen.nl.
1: Kom naar het Lalique Museum in Doesburg. Ontdek René Lalique, de Da Vinci van de glaskunst. Zijn vazen en juwelen zijn adembenemend. Boek je tickets op laliekmuseum.nl.
7: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
8: Voordeeluitjes.nl. Oktober is woonmaand. Van woonkamer tot slaapkamer. Van keuken tot badkamer. Alles valt op zijn plek. Met aanbiedingen die je niet wilt missen. Ontdek het bij Woonboulevard Nijmegen.
7: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
9: Voordeeluitjes.nl. Alle 1300 goed.

heerlijk ontspannen Stones plaat op 747 in alle 1300 goeds. Mick Jagger en Keith Richards zie je in de clip ook gewoon een beetje ontspannen in een portiek in New York. Geen wilde rock and roll, maar een ode aan de vriendschap. En probeer nu maar eens stil te blijven liggen in je bed of in de keuken of waar je ook bent vanochtend. Dit is echte disco, hè. Een dansvloer vullen van Patrick Hernandez.

Je hebt maar één wereldhit nodig om voorgoed een plek in de popgeschiedenis te veroveren. En dat is Patrick Hernandez wel gelukt. En hij staat dus ook in de alle 1300 goed op 746. Born to be Alive, Antonia Ketel uit Amsterdam en Karel de Vor uit Doetinchem. Dank jullie wel voor de stem. Zometeen krijgen we eentje van de baas, de Balls, Bruce Springsteen. 4,5 minuut vrijheid op die eindeloze snelweg Born to Run. Maar voor die tijd draai ik op 7:45 de postume hits van Otis Redding. Hij heeft het zelf niet meegemaakt. Hij was al dood toen het uitkwam. Het was een gigantische hit. Sitting on the Dock of a Bay. Enorme stijger in onze lijst.

Jos Hendricks uit Apeldoorn en Marco Remmers uit Heerden zijn onder andere erg blij. Ze hebben de Bos weer eens gehoord. Ze hebben ook op gestemd in alle 1300 gehoord. Het is 7:15. Zometeen natuurlijk het weer met Weerplaza. Maar eerst hebben wij de broertjes Osmond. Zij lieten met deze plaat horen dat ze meer konden dan alleen keurige tienerpop. Een stevige beat op 7:43 in de lijst met lekker veel energie en een refrein dat je al na één keer meezingt. Down by the Lazy River.

0: Osmonds en Down by the Lazy River uit 1973. Maakt het 12 voor 7. Tijd voor het weer.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: En dat krijgen wij van Floris Lefebvre vanochtend. Floris, goedemorgen.
2: Frank, een hele goede morgen.
0: Ik had mijn handschoenen niet nodig vanochtend, maar toch wel fris hoor.
2: Ja, inderdaad. Niet zo fris als gisteren natuurlijk.
0: Nee.
2: Toen kwam het op uitgebreide schaal tot vorst aan de grond. Momenteel liggen de temperaturen tussen de 8 en 11 graden. Dat is natuurlijk nog wel aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. Maar niet meer zo fris als gisteren dus. En dat heeft te maken met het aandeel bewolking. Want momenteel trekken er vrij veel wolkenvelden over het land heen. Ook over Gelderland. En daaruit valt ze nu en dan een spatje lichte regen of motregen. Dat bandje met bewolking en lichte regen trekt de komende uren wel naar Duitsland weg. Maar het blijft wel overwegend bewolkt in de provincie. De middag verloopt dan grotendeels droog met af en toe een gaatje voor de zon. En later in de middag en vanavond gaat het dan wat harder regenen tijdelijk. Het wordt wel een hele zachte dag ondanks de vele bewolking met zo'n 19 of 20 graden maar liefst.
0: Oké. Over een uurtje horen we jou weer met een update van het weer. En wij gaan door met 742 op de lijst. Een nummer waarvan we weten dat als Pascal Heuze uit Den Bosch er niet meer is, dat we dat dan op zijn aardvaart mogen afspelen. Hij zegt, dit is voor mij het nummer wanneer ik er niet meer ben op deze aardbol, wat ik dan wil horen. Het is een nummer over afscheid nemen en de kracht vinden om verder te gaan. Het klinkt nog altijd verrassend modern. Het nummer uit 1998 van Madonna. The Power of Goodbye.

0: Werd de tijd dat Elvis ook zijn eerste stappen als filmster zette. Uit de gelijknamige film, dus Love Me Tender. Een liedje over de burgeroorlog. Eigenlijk een stukje geschiedenis verpakt in een van de bekendste liefdesliedjes ooit op 741. Love Me Tender. En dan nu een feestje op 740 van Madness. Met die heerlijke beginkreet. One Step Beyond.
1: Hey you, don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. One Step Beyond.
0: Die dus. Er mag gedanst worden. Dit is de laatste van dit uur. Zometeen verder met 739.

0: zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusing Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusingkeukens.nl. Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
1: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
0: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
2: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus... Het kacheltje Voorden.
3: Kermis in Bochel. Kom naar de grootste en gezelligste kermis in de regio. Met spectaculaire topattracties. Kijk op kermisinbocholt.nl. De kermis in Bocholt is aankomend weekend op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Mis het niet.
2: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Casper Meijer met het NOS-journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden behandeld, maar in meer dan de helft van de gevallen lukt dat niet. De directeur van Veilig Thuis trekt nu zelf aan de bel.
6: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten, maar ook om zorgen over inwoners, gezinnen, waar onveiligheid is of signalen van zijn.
5: De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Deskundigen in cyberveiligheid zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Vanwege de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. In Oude Hans Dierenpark in Renen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuisd deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polyfenario's, uitgereikt. En de jury had veel te kiezen, zegt juryvoorzitter Sayen Mouchon.
7: Er is meer dan ooit. Er wordt meer gemaakt dan ooit. En alle perspectieven komen aan bod. Er zijn zoveel makers die zoveel mooie en speciale dingen maken. De meerstemmigheid. Ja, het is steeds moeilijker om te duiden wat cabaret is, omdat het zoveel is.
5: Cabaretduo Jentel en de Boer, Lisa Osterman en Ruud Smulders vielen in de prijzen. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Verkeersinformatie A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken een kwartiertje. De A2 ook een kwartier tussen Hintham en Waardenburg richting Utrecht. En tussen Waardenburg en de Beest 6 minuten. Op de A12 Duitsland Arnhem tussen Oudijk en Duiven 7 minuutjes. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Waddenooijen 7. Op de A15 tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam 6. Op de A50 tussen Os en Knoopend Bankhoef 8 minuten. En tussen Knoopend Valburg en Ravenstein richting Os ook 12 minuten.
0: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.
9: Een dagje kunst en culinair genot? Bezoek het Lalique Museum in Doesburg. Bekend om de unieke glaskunst en juwelen, geliefd om de lunch en mooie cadeaus. Lalique.museum.nl.
0: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
10: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG's.
14: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
15: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
16: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
17: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
16: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
18: Ah, hier kan het.
16: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
19: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
20: En als je huur verandert?
19: Pas het zelf aan.
21: En als je gaat samenwonen?
19: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
22: Gelderland. Alle 1300 goed.

Close my eyes and drift away. En dan word je vanzelf vrolijk van zo'n plaat als deze. Small Faces and Lazy Sunday op deze mooie dinsdagochtend. Op 7.39 dankzij Thea uit Epe en Ruud van Grootheest uit Lunteren. Maar liefst 357 plaatsen gestegen in de lijst van Gelderland. Alle 1300 goed. Dank voor stemmen weer allemaal. Wij gaan verder met de... deze dag. We hebben er 4 op zitten. Nog 6 dagen te gaan voor dit muziekfeestje. We hebben de Stones, we hebben George Michael, Elton John. We gaan terug naar de jaren 60, 70, 80 en 90 dit uur. Je hoort Radio Gelderland met alle 1300 goed weer de hele dag. Een dag die vandaag lang grijs is, met kans op enkele buien. Maar veel regen wordt er niet verwacht. Overdag wordt het een graad van 18, 19. En vanavond is het sowieso droog. Klaart het op en koelt het dus weer af. Morgen een stukje zonniger. We willen deze dinsdag wel natuurlijk goed geïnformeerd beginnen. Dus je krijgt een greep uit het Gelders nieuws van mij en de ochtendkrant. Nou, bij Albert Heijn is het voorlopig nog lang niet alles bij het oude. De Gelderlander, het Algemeen Dagblad en de Telegraaf hebben de hek die de supermarkt platlegt groot op de voorpagina. Klanten lopen in grote getalen naar de concurrent. En wie toch gaat, bewaar je kassabon, want een gemiste persoonlijke korting krijg je later terug. Trouw en het Algemeen Dagblad hebben het over de NAVO-generaal die in Warschau zijn spierballen liet zien. Een aanval op een bondgenoot wordt geblokkeerd, afgezwakt en uiteindelijk gebroken, belooft hij. NRC duikt in het notitieboekje van kunsthandelaar Jacques Goudstikker, waar hij al zijn aankopen in bijhield. Zijn kleindochter vertelt over de lange strijd om zijn schilderijen terug te krijgen. Het Nederlands Dagblad meldt dat steeds meer meisjes onder de 15 een abortus laten doen. Hun aantal is in een jaar meer dan verdubbeld en deskundigen hebben nog geen verklaring. De Volkskrant reist mee met dorpsvrouwen op Sumatra die hun oerbos beschermen tegen de bulldozers van mijnbouwers en palmolieplantages. En in de wetenschapsbijlage van het NRC lezen we dat wie veel kaas eet gemiddeld een slimmer hoofd blijkt te hebben. Het is een verband, maar geen bewijs. Kaas staat er wel vaker goed op. Eerder zagen Zweedse onderzoekers al dat kaasliefhebbers minder vaak dement worden. Of de kaas nou slim maakt of slimme mensen gewoon weten... Dat is lekker. We nemen voor de zekerheid maar een plakje kaas vanochtend op ons brood. En we gaan naar 7.38. Simply Red. A Money's Too Tight to Mention.

de groetjes van Kat Sammy uit Ede. En ik krijg een plaatje van een eekhoorn van Anne. Die zegt erbij, terwijl deze eekhoorn voor zijn wintervoorraad zorgt, luister ik naar alle 1300 goed. En wacht op de Stones die Honky Tonk Woman voor ons zingen. Nou, dat is dus zojuist gebeurd. Honky Tonk Woman op 737, onder andere voor Hans de Vries uit Hummelo. En nu een man, geboren in Suriname, opgegroeid in Nederland tot een geliefd zanger, onder meer met zijn groep The Twinkle Stars. En met zijn warme stem en de positieve boodschap die je zo hoort, is dit een nummer dat perfect past bij de nostalgie van alle 1300 goed. Oscar Harris en Song for the Children op 736 in alle 1300 goed.

Oscar Harris en Song for the Children. Willemien Velstervrucht uit Eibergen stemde erop. En Inge Hofs uit Hummelo eveneens. En nu een van de grootste tranentrekkers uit onze popgeschiedenis. Harry Nilsson schreef, schreef het niet, komt nu met Without You. Hij schreef het niet, hè. Het origineel is van Badfinger, dat moet ik er inderdaad wel bij zeggen. Maar Nilsson maakte er een wereldhit mee. En Mariah Carey scoorde er ook mee jaren later. Het is een lied wat dus meerdere generaties weet te raken. Weet ook Wilma uit Beuningen en Ria Passhouwers uit Mil. Without You op 7:35. Het is 7:08 geworden, deze dinsdagochtend. Goedemorgen.

Without You van Nielsen dus in alle 1300 goed. En hier hebben we een van de hoofdleveranciers, maar dan in solo. Want de Beatles hebben ontzettend veel platen in deze lijst. Maar je hebt natuurlijk nog John, Paul, George en Ringo die solo-hitjes hebben. Dit is Jealous Guy van John Lennon nu in alle 1300 goed.

0: Komt u ook proefzitten bij Zitcomfort? Wij helpen u met de ideale sta-opstoel. Nu tot wel 50% korting. Kijk op zitcomfort.nl.
1: Een goede leesbril die langer meegaat en betaalbaar is? Ja, dat kan alleen bij
2: mijnleesbril.nl.
0: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
3: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
0: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
3: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
5: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
4: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
6: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
7: Het is 1 minuut over 19:30. Je luistert naar Radio Gelderland. 11,5 graad in Hattem, 13,4 in Rossum. Het weer blijft vandaag grijs met kans op enkele buien. Veel regen wordt er niet verwacht. Maxima ligt zo rond de 18, 19 graden. Een woning aan de Wildforster in Ede is gisteren vrijwel volledig uitgebrand en voorlopig onbewoonbaar. Een hele rijtje van 9 woningen is uit voorzorg ontruimd. 2 bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. En bij een grote milieucontrole in de Bommel en Tielerwaard zijn 15 overtredingen ontdekt, waaronder illegale visserij, afvaldumping en mestopslag zonder de juiste vergunningen. De politie wil vaker gaan controleren in het gebied, omdat er de afgelopen jaren nauwelijks zicht was op milieudelicten. Meer Gelders nieuws bij ons op de site gld.nl en in de mobiele app. Verkeersinformatie: A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken een kwartier, een half uur op de A2 richting Utrecht tussen Hintham en Waardenburg. Op de A12 Duitsland Arnhem tussen Beek en Duiven 11 minuten en een kwartiertje op de A15 Nijmegen Rotterdam tussen Arkel en Houdingsveld Giessendam. Ook een ruim kwartier op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Ermelo en Hoevelaken en op de A50 Eindhoven Arnhem tussen Os en Knoopend Bankhoef 13 minuten en een kwartier tussen Valburg en Ravenstein richting Os. Op de A326 tot slot Nijmegen Ravenstein tussen Beuningen en Bankhoef ook een klein kwartier. Heb je niet genoemd, dan ben je binnen 10 minuten weer onderweg.
8: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
9: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
8: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
9: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
10: Geef uw tuin kleur dit najaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten en violen. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
11: Wenters Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenters Tegels en Vloeren.nl.
12: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
13: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
14: En als je huur verandert?
13: Pas het zelf aan.
15: En als je gaat samenwonen?
13: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
12: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
16: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
14: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
18: Alle 1300 goed. Frank van Dijk.

Grote hit in 2005 voor Jan Smit. Laura, over de verloren liefde, wat altijd volop wordt meegezongen. Onder andere door Peter Fransen uit Alverna en Danny Gerritsen uit Reden. Op 7.33 en op 7.32 in alle 1300 goed. Een nummer 1 hit in Amerika uit 1968. Ze staan bekend om eigenlijk lange experimentele nummers. Maar dit is open, toegankelijk en kort van The Doors. Hello, I love you.

Hello, I love you. 7:32 van The Doors. Je hebt ongeveer 5 minuten en 46 seconden om pen en papier te pakken. Waar je dat voor nodig hebt? Het zou zomaar eens bijna tijd kunnen zijn voor titelturven. Maar eerst 2 absolute wereldsterren samen op het toneel. George Michael en Elton John. And don't let the sun go down on me.

0: Dat was een verrassing. Ze hadden het al samen gezongen in 1985 tijdens Live Aid. Maar dit was 1991. Bij een concert van George Michael in het Wembley Stadion. En opeens was daar Elton John. En wat een hit is dat op 7:31. Don't let the sun go down on me.
1: Titelturven.
0: Titelturven. We gaan titelturven met nummer 730 in de lijst. 10 dagen lang spelen we het spel titelturven. En het is precies wat het is. Ja, de titelturven. Ik draai dus een nummer. En de vraag aan jou is, hoe vaak komt de titel voorbij? Dat getal, dat ga je zo naar mij mailen. studio@gld.nl of appen naar de studio met de app van Omroep Gelderland. En dan maak je kans op de bamboeklok. De Radio Gelderland bamboeklok. Dat eveneens een draadloze oplader is. Dus multifunctioneel. Ik start dus zometeen nummer 730 uit de lijst van alle 1300 goed. En aan jou de vraag, hoe vaak hoor jij de Dolly Dots radio zingen? Hoe vaak hoor je radio?
1: Titelturven.

0: Dat was hem. Ik denk, ik laat hem even helemaal uitlopen. Gedurfd? Dan mag je nu gaan doorgeven. Studio@gld.nl of een appje dus het getal. Hoe vaak hoorde je radio? Heb je meegeteld, Floris?
1: Ja, maar ik was halverwege ingeschakeld volgens mij. Dus dat telt niet.
0: Nee, dat telt niet. Nee, nou, dan moet jij gewoon het weer vertellen voor vandaag.
1: Ja, gaan we doen. Het is vandaag een grijze dag. Zeker ten opzichte van gisteren valt het een beetje tegen. Want er trekt momenteel een storing over Gelderland heen. En dat gaat vandaag gepaard met veel grijze luchten, veel wolkenvelden. En daaruit valt zo nu en dan een spatje lichte regen of motregen. Verder is het wel behoorlijk zacht vanmiddag voor de tijd van het jaar, met waarden richting de 20 graden. En later in de middag en tegen de avond gaat het wat vaker regenen in de provincie. Verder een vrij rustige dag met niet al te veel wind uit een zuidwestelijke richting.
0: Okay. Misschien heel kort morgen.
1: Ja, morgen ziet het weerbeeld er veel beter uit. De bewolking trekt dan weg naar het oosten. En dan volgt een prachtige najaarsdag met heel veel ruimte voor de zon. En zeer aangename temperaturen, Frank, van zo'n 17 of 18 graden.
0: Top. Floris, dankjewel en tot over een uurtje.
1: Tot over een uurtje, Frank.
2: Titelturven.
0: Ja, titelturven. We draaiden de Dolly Dots nummer 730 met radio. En de vraag was, hoe vaak zongen zij radio? Nou, dat stroomt lekker binnen, de appjes en de mailtjes. Goeiedag zeg. Frits die heeft er één iemand uitgekozen met het getal. Oké, nou, ik ben benieuwd. Jan, goedemorgen. Jan Gidding.
3: Goedemorgen, Frank.
0: Goedemorgen. Zit je lekker te luisteren naar alle 1300 goed?
3: Ja, ik was net wakker, dus ik was helemaal scherp nu.
0: Oh, wat goed zeg. Heb je ook gestemd trouwens, deze editie?
3: Ja.
0: Ja? En heb je ze al voorbij horen komen waar jij op hebt gestemd, of niet?
3: Ja, ik had Slippery People had ik al gehoord en Matrimony.
0: Ja.
3: Ja, en nog wel meer volgens mij, maar ik kan ze netjes zo gauw even niet opnoemen.
0: Even kijken hoor. Fool's Overture van Supertramp had je ook op gestemd, toch?
3: Ja.
0: Kan dat? Ja.
3: Ja.
0: Chirpen, chirpen, cheap, cheap, middle of the road. Ja, ik zit even je lijfje erbij te pakken.
3: Ja, oh, jij even voor je. Ja, dat is hartstikke handig.
0: Ich bin wie du, mooi was die tijd van Corrie Konings, leuk. Oké, okay. Wij draaiden dus de Dolly Dots, 370, of nee, 730 moet ik zeggen. Ja, anders gaan we veel te hard in de lijst. Hoe vaak hoorde jij die titel voorbij komen?
3: Ik heb 14 keer geteld.
0: 14 keer, zeg jij. Ja. Even kijken of dat goed is. 14 keer radio in de Dolly Dots. Helemaal goed.
3: Yes.
0: Top. Nou, jij bent inderdaad scherp wakker geworden vanochtend.
3: Ja.
0: Ik stel voor dat je even blijft hangen en met Frits de gegevens doorneemt. Dan krijg je van ons namelijk een unieke Radio Gelderland bamboeklok. Tevens ook draadloze oplader.
3: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja, toch?
3: Ben heel blij mee.
0: Ja,
3: zeker.
0: Dacht ik ja. En leuk dat je meespeelde.
3: Dank je wel. Graag gedaan.
0: Mooie dinsdag.
3: Joe, doeg.
2: Titelturven.

0: Mamé en Bluff. En ik ben niet meer bang op Radio Gelderland. 4 voor 8 is het geworden. Een hele goede morgen op deze dinsdag. Ja, Hanna May, een beetje een nieuwe lichting singer-songwriters. Hè? Bluff draait natuurlijk al decennia lang mee. En hoe klinkt dat dan zo mooi samen? Twee generaties Nederlandstalige popmuziek en een mooie boodschap, hè? Soms moet je gewoon je angst achter je laten gaan en verder durven gaan. Henny Hart Varsseveld stemde erop, net als Mark Elijzen uit Apeldoorn. En volgend uur, hier op Radio Gelderland, na achter gaan we van nummer 728 aftellen naar 718. En het komende uur gebeurt er van alles. We hebben stevige gitaren straks van The Clash, van Status Quo. De mannen van Kiss gaan voorbij komen. En als we het over gitaar hebben, kan Jimi Hendrix natuurlijk niet ontbreken. Maar we krijgen ook prachtige, gevoelige Nederlandstalige muziek van Maaike Oudboter. En een echte klassieker van Peter Koelewijn, die ons straks naar achter gaat roepen. Kom van het dak af, hier op Radio Gelderland. We reizen even naar Frankrijk met Charles Navour. We gaan naar Friesland met De Kast. En we gaan genieten van Phil Collins en Dionne Warwick. Met andere woorden, blijf lekker bij ons.
1: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
2: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
3: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
2: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
3: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
4: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
6: Casper Meijer met het NOS Journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De supermarkt zelf spreekt van een cybersecurity incident, zegt deze expert.
7: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet, ja, kan het bijna niet anders dan dat er een mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze dat hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
6: Albert Heijn wil vooralsnog niet zeggen of het gehackt is. Van de kabinet.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Casper Meijer met het NOS-journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De supermarkt zelf spreekt van een cybersecurity incident, zegt deze expert.
7: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet, ja, kan het bijna niet anders dan dat er een mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze dat hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
6: Albert Heijn wil vooralsnog niet zeggen of het gehackt is. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. De Amerikaanse acteur R.J. Milley is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van het hoofdpersonage Walter White.
9: You killed Uncle Hank. You killed him. No, what you did to Mom, you asshole. You killed Uncle Hank. Stop it. Stop it. I don't want anything from you.
6: Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Milley was 34 jaar. Dan nog het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
11: LNB Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
12: En dat maakt het verschil in het veld.
11: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De gemeente Aalten heeft 3 mogelijke locaties aangewezen voor een AZC. Eerst de Broekdijk 71, het Walvoort en de Kriegerdreef. De gemeente staat onder verscherpt toezicht door onvoldoende voortgang bij het realiseren van opvangplekken voor asielzoekers. Volgens wethouder Joop Wikkerink voldoen de locaties aan de 14 eisen van de gemeenteraad. In november organiseert de gemeente informatieavonden voor buurtbewoners. Andere inwoners kunnen via de gemeentelijke website hun mening geven. Het COA reageert naar verwachting ook in november op de locaties. Na het verzamelen van alle reacties wordt het plan aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarna neemt het college een besluit. Achterhoek Pride vierde haar 5-jarig bestaan met de eerste Achterhoek Pride Walk in Doetinchem. Ongeveer 130 deelnemers liepen mee om aandacht te vragen voor acceptatie, veiligheid en het recht om jezelf te kunnen zijn. De wandeling was eerder uitgesteld door extreme hitte. Volgens COC Midden Gelderland is de wandeling belangrijk, omdat de ervaren veiligheid en acceptatie van LHBTIQ+ personen in Doetinchem sterk zijn afgenomen. De deelnemers hopen met de actie meer bewustwording, begrip en respect te krijgen. Ook willen ze mensen die zich alleen voelen laten zien dat ze niet de enige zijn. De organisatie hoopt dat de Pride Walk bijdraagt aan een inclusiever Doetinchem, waar iedereen zichzelf kan zijn. Liefhebbers kunnen zich dit najaar aanmelden voor de Rossel Collectie Boomgaard. Wie ruimte heeft voor minimaal 10 fruitbomen, ontvangt een bijzondere collectie oude, zeldzame appel- en perenrassen met subsidie van de Postcode Loterij. Er zijn dit najaar maar 17 plekken beschikbaar. De Achterhoekse promoloog Henny Rossel heeft meer dan 350 verschillende fruitrassen verzameld, waaronder rassen die bijna zijn verdwenen. Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Platform Achterhoek Food willen met dit project deze bijzondere fruitsoorten behouden en verder onderzoeken. Zodra de bomen vruchten dragen, kunnen de rassen beter worden geïdentificeerd. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag hebben we met veel bewolking te maken. In de ochtend valt soms een spatje regen, daarna is het tijd lang droog, maar in de namiddag dan volgt weer wat meer regen. Temperatuur loopt nog wel op naar een graad of 16 tot 17 bij een matige zuidwestenwind. Vanavond in eerste instantie nog een bui en later is het allemaal wat droger, klaart het ook op, koelt het af naar 8 tot 9 graden. En woensdag dan hebben we een prima dag voor de boeg met flink wat zon. Het blijft droog en dan wordt het 18 tot 19 graden. Ook donderdag is een zonnige dag met temperaturen die zelfs op kunnen lopen naar 19 tot 20 graden. Vrijdag dan wordt het geleidelijk aan weer wat anders. Vrijdag kan er later op de dag een bui vallen en ook in de nacht naar de zaterdag is nog een bui mogelijk. Temperaturen komen dan ook wat lager uit met 16 tot 17 graden, zowel op zaterdag als zondag.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. De langste dagelijkse files staan nu op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken 12 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen de afrit Ermelo en knooppunt Hoevelaken 20 kilometer file met daar een half uur op onthoud. A50 van Os naar Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Renkum 11 kilometer met 20 minuten vertraging. En van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 13 kilometer. De vertraging is daar ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij Securtech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt Securtech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. Securtech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via securtechnederland.nl.
2: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? Securtech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar securtechnederland.nl.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weird.
2: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
4: De Kovic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
5: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
6: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Casper Meijer met het NOS-journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling belandt vaak op een grote stapel. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Volgens de directeur van Veilig Thuis is er meer geld nodig.
9: Capaciteit erbij te kunnen zetten. Dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
8: Er zou zo'n 70 miljoen euro nodig zijn. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij provincies en discussies over grondgebruik. De IT-problemen bij Ahold Delhaize houden aan. Door een cybersecurity-incident liggen verschillende diensten van Albert Heijn sinds zondagmiddag stil, zegt economieverslaggever Roland Muller.
10: De bezorging aan huis loopt ook vast. Naar die kortingen die mensen niet kunnen krijgen. Of de prijzen die verkeerd zijn vermeld. Gisteren aan het eind van de dag zag je al wel heel veel foto's voorbij komen van lege schappen. En dan maken ze zich vooral zorgen over die versproducten. Nou, ik denk dat vandaag het beeld nog duidelijker wordt. Hoe leeg die schappen zullen zijn.
8: Cybersecurity experts denken dat Ahold gehackt is. Het bedrijf zelf wil daar nog niets over kwijt. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook weer noodweer verwacht. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt behoorlijk druk. Het hoogtepunt hebben we inmiddels wel gehad. De langste files van dit moment staan nog op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer met een kwartier vertraging. A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Harderwijk en knooppunt Hoevelaken 11 met daar 20 minuten op onthoud. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef. 9 kilometer met daar 20 minuten vertraging. A50 Os Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum 11 met daar 20 minuten oponthoud. A73 naar Nijmegen, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden 7 kilometer. U bent daar ruim 10 minuten langer onderweg. En op de A325 van Nijmegen naar Arnhem, daar rijdt het langzaam tussen Elst en Westervoort 10 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
13: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
12: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck. Of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
14: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
15: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
16: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
17: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
15: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Duid maar weg.
18: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.

0: Peter and Stall.
1: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 24 oktober houden de Borklander muzikanten hun 26e vriendenclubavond. Een extra feestelijke avond, want de kapel treedt voor het eerst op in de nieuwe kleding. Onder de bezielende leiding van Jan Kreunen brengt de kapel een bruisend programma met een heerlijke mix van marsen, polka's, walsen en twee solistennummers. De kapel heeft ook nog plek voor nieuwe muzikanten, dus komt dat horen en zien. Wie weet gaat het kriebelen. Na de pauze neemt de Slingelandkapel uit Beltrum het muzikale stokje over. Deze enthousiaste kapel onder leiding van Robin Lof speelt Beumische Egelanden muziek en voegt er graag een tikje swing en feest aan toe. Natuurlijk ontbreekt ook de traditionele verloting in de pauze niet, altijd goed voor leuke prijzen en een extra dose spanning. Meer informatie is te vinden op www.borglandenmuzikanten.nl.
0: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk aan op. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, daar rijdt het nog langzaam tussen Strand Nulde en Knooppunt Hoevelaken 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem, tussen Knooppunt Paalgraven en Knooppunt Bankhoef 9 kilometer. En daar ben je zo'n 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Jinx Reloaded treedt op bij Podium Doesburg. Een optreden van rockband Jinx Reloaded is een feest der herkenning. De vier door de wol geverfde oude rotten in het muziekvak deden ervaring op in bands als The Yips, Exodus, The Bluesbreakers bij Benny Jolink, The Underdogs en anderen. Het repertoire omvat naast rock uit de jaren 60 en 70 ook toppers van vandaag. Zoals werk van bijvoorbeeld Joe Bonamassa. In een theaterconcert bij Podium Doesburg op zaterdag 17 oktober laten de heren horen hoe een echte coverband klinkt. Het optreden begint om 8 uur, de toegang is €7,50 en tickets zijn verkrijgbaar via de website van Podium Doesburg.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Hey, buurman.
2: Dag, buurvrouw.
1: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
2: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
0: Het is weer oktober woonmaand bij Ons Denk Meubelen. Dat betekent elke vrijdag en zaterdag tentverkoop. Met kortingen tot wel 50% op showroommodellen. En direct leverbaar. Tevens 10% korting op de nieuwe collectie meubelen. Graag tot ziens bij Ons Denk Meubelen in Hengelo Gelderland.
3: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Mogelijk werken de computersystemen van Albert Heijn vanmiddag weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de digitale systemen later vandaag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan vanochtend nog niet zeggen wanneer de systemen weer gaan draaien. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack en of er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kampt de supermarktketen met een grote storing. In de winkels is intussen het effect merkbaar. De schappen raken leeg omdat bij een aantal distributiecentra het werk is stilgelegd. De bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog. Van 470.000 naar 500.000 euro. Ook worden kopers van huizen met een slecht energielabel gestimuleerd om te verduurzamen. Bij de hypotheekgarantie hoeven mensen een lagere rente op hun lening te betalen. Dat is om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid of het overlijden van hun partner. De regeling is beschikbaar voor woningen tot een bepaalde aankoopprijs. En die grens stijgt mee met de huizenprijzen. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen kon maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, zo blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook wolken. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, daar is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
3: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
8: Mmm. Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.

Iedereen weer een hele goede morgen gewenst. Ja, we zitten vandaag op een niet zo fijne datum, vind ik altijd. 13-10. Gelukkig is het niet vrijdag de 13e. Hè? Het echte ongeluksdag, zeg maar. Maar het is vandaag toch de 13e. Dinsdag vandaag. Dit is Radio Ideaal. En dit is de muziekservice. En natuurlijk iedereen van

0: muziek van Gnarled Barkley met de Crazy. De spiksplinter nieuwe van Susanna Freek. Ja, een hit alweer momenteel. Een hele grote hit. De Pijnstiller. En de Dirty Old Man, zojuist, van de Three Degrees. Wij gaan zo dadelijk eens even kijken naar een ter onrechte ontslagen onderbroekendief. Raar, maar dat hoor je zo meteen.
1: De muziekservice.

In 1995 kwam deze uit van Marco Borsato en Vrij Zijn. Ja, we gaan eens even kijken naar het volgende bericht. Want ten onrechte ontslagen onderbroekendief, die krijgt 10.000 euro. Een uitzendkracht van Tempo Team die krijgt ruim 10.000 euro omdat hij ten onrechte op staande voet is ontslagen. De man die werd verdacht van diefstal van twee boxershorts uit het kledingmagazijn waar hij werkte. En volgens de man was het zijn eigen ondergoed. De rechter die oordeelt nu dat er veel aanwijzingen zijn dat de onderbroeken inderdaad van de man zelf waren. Zijn werkgever die wist in elk geval niet het tegendeel te bewijzen. Dat blijkt uit een openbaar geworden uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Ten slotte ontvangt de man een extra schadevergoeding wegens inkomstenschade, die de kantonrechter berekent op zo'n 6.000 euro. De man die vond na zijn ontslag een nieuwe baan bij de Albertijn, maar verdient daar ruim 1.000 bruto per maand minder dan hij bij het kledingbedrijf had. In totaal krijgt de magazijnmedewerker dus zo'n 10.500 euro. Dat lijkt me toch een goede deal, hè? Voor twee eigen onderbroeken toch? Ja,

0: weer in de regio.
1: Vandaag hebben we met veel bewolking te maken. In de ochtend valt soms een spatje regen. Daarna is het tijd lang droog, maar in de namiddag dan volgt weer wat meer regen. Temperatuur loopt nog wel op naar een graad of 16 tot 17 bij een matige zuidwestenwind. Vanavond in eerste instantie nog een bui en later is het allemaal wat droger. Klaart het ook op, koelt het af naar 8 tot 9 graden. En woensdag dan hebben we een prima dag voor de boeg met flink wat zon. Het blijft droog en dan wordt het 18 tot 19 graden. Ook donderdag is een zonnige dag met temperaturen die zelfs op kunnen lopen naar 19 tot 20 graden. Vrijdag dan wordt het geleidelijk aan weer wat anders. Vrijdag kan er later op de dag een bui vallen en ook in de nacht naar de zaterdag is nog een bui mogelijk. Temperaturen komen dan ook wat lager uit met 16 tot 17 graden, zowel op zaterdag als zondag.

En ik zie dat het weer tijd is, altijd rond deze tijd voor onze verjaardagskalender. Zo ook vandaag weer. Vandaag is jarig een Griekse zangeres.

Ja, Engels heeft ze ook gezongen. Ongetwijfeld Only Love. Volgens mij is er nog een aardige hit van haar geweest. Het is Nana Mouskouri. Ze wordt alweer 92 jaar vandaag. Ook een zanger. Hoge leeftijd. Hij zat vroeger in een duo, ging op solo. En dit was in de jaren 80 nog een aardige hit voor hem.

Cool, en hij ging op solo, deze Paul Simon. Hij viert vandaag zijn 85ste verjaardag alweer. Ook is jarig voormalig Nederlands televisiepresentatrice en omroepster Ellen Brussen. Zij wordt 76 jaar. Amerikaans zangeres en actrice Mary Osmond. Zij wordt 67 jaar. En dan hebben we nog de Amerikaanse actrice Kelly Preston. 64 jaar wordt ze vandaag. Ook is jarig de oudste dochter en tweede kind van Irene van Lippe-Biesterveld. Prinses Irene dus. En Carlos Hugo van Bourbon-Parma. Wat een naam hebben die allemaal, hè? Zo. Dan kun je beter Rob de Brouwer heten, toch? Ja, goed. Zij wordt in ieder geval vandaag, dus Prinses Margarita, wordt 54 jaar. En als laatste in de lijst, voormalig Nederlands fotomodel. En zij gaat vandaag bij Sarah op bezoek. Zij wordt vandaag 50 jaar. Dat is Ellemieke Vermolen. Allemaal weer op deze dinsdag. Van harte gefeliciteerd.

Herman van Veen. We gingen terug naar de jaren 80 met Hilversum 3. Goed, fijn dat je luistert, fijn dat je erbij bent hier op Radio Ideaal. De muziekservice elke ochtend tussen 10 en 12. Met natuurlijk fijne muziek, waar je ook bent en wat je ook doet. Thuis, in de auto of op het werk. En dat doen we zo dadelijk na 11 nog een keer. Terug nu naar de Nederlandse top 40, hoog genoteerd. Deze van Stella Lively en de Boston. On a

0: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
1: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
2: Of zo.
3: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
0: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
4: Het is weer oktober woonmaand bij Ons Denk Meubelen. Dat betekent elke vrijdag en zaterdag tentverkoop. Met kortingen tot wel 50% op showroommodellen. En direct leverbaar. Tevens 10% korting op de nieuwe collectie meubelen. Graag tot ziens bij Ons Denk Meubelen in Hengelo Gelderland.
5: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hemu team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemu.nl en start samen.
6: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Dit is Dorald Negens met het NOS-journaal. De politie heeft in Capelle aan de IJssel een terreurverdachte opgepakt. De man van 20 zou in zijn omgeving hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou hij een mogelijk doelwit hebben genoemd. Justitie wil niet zeggen wat dat was. De man is vorige week opgepakt en zijn huis in Capelle is doorzocht. Daarbij zijn een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. Ook zijn laptops en mobieltjes in beslag genomen. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de schepen is gezonken in de Zwarte Zee. Voor zover bekend is de bemanning van 2 schepen gered. De Bulgaarse premier noemt de aanval onaanvaardbaar en gaat in gesprek met NAVO-baas Rutte. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Bulgarije grenst niet aan Oekraïne of Rusland, maar beide landen hebben wel belangrijke havens aan de Zwarte Zee en vallen die geregeld aan. De Bulgaarse premier zegt niet te weten van wie de aanval komt. Het duurde een tijd voordat Christa Pike medische hulp kreeg na haar mislukte executie, omdat de meldkamer twijfelde of de noodoproep vanuit de gevangenis wel echt was. Dat blijkt uit geluidsopnames die het Amerikaanse persbureau AP in handen heeft. Pas 1/2 uur na de eerste melding werd daadwerkelijk een ambulance naar de gevangenis gestuurd. De 50-jarige Christa Pike overleefde de executiepoging. Het is onduidelijk of ze later alsnog wordt gedood. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook bewolking. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
5: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot...

plek in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.

Heerlijk plaatje deze om weer mee te beginnen naar Elvin, Madonna en The Celebration. Goedemorgen, wij zijn er tot aan 12 uur hier op Radio DL in de muziekservice. En we gaan terug naar wat Nederlandstalig. Gezellige muziek, dat hebben we altijd. Fijne feel-good music doen we nu ook met de nieuwe single van Amar.

0: Altijd een lekkere mix van muziek in de muziekservice in de ochtend. Van Nederlandstalig. En we hebben zelfs de reggae muziek zojuist. Bob Marley en de Wailers. En Could You Be Loved. We gaan zo dadelijk eens even kijken. Want kun je gebeld worden door je eigen telefoonnummer? Daar gaan we het dadelijk eens even over hebben. Na deze eerste Nederlandstalig uit de jaren 70. Don Mercedes en Rocky.
1: Ik weet

Ja, je zou het al bijna kunnen bestempelen als een krenten uit de papplaat. Iets wat je niet vaak op de radio hoort, is onder andere deze van Sharon Kipps en A Heartbreak Away. Ja, gebeld door je eigen telefoonnummer. Niet opnemen. En dit zijn de andere trucs waar oplichters deze herfst mee gaan bellen en sms'en. Want je telefoon die gaat en op het scherm staat je eigen nummer. Het voelt als een verstoring, maar het is een truc van oplichters. En de fraude helpdesk die krijgt er steeds meer meldingen over. Het advies is simpel. Neem niet op. Ook een nep sms over gemeentebelasting en een valse mail van je zorgverzekeraar, die duiken deze herfst vaak op. Zo herken je ze. Android Planet die zette afgelopen 2 oktober op de phishing trucks op een rij die deze herfst opvallend vaak voorkomen. De site die baseert zich op de meldingen die de fraude helpdesk verzamelt. En volgens die fraude helpdesk zijn er verschillende oplichtingsvormen waarop mensen extra alert moeten zijn. Bovenaan het lijstje staat het telefoonnummer van je eigen nummer.

onder het motto Goud van Hout, een product van eigen bodem. De Nederlandse formatie T-shirt in 1970 alweer. En Sea Likes Weeds. We gaan maar even naar een nieuwsfeitje toe, wat ik er even uit heb gevist. En dat is niet zo heel oud, want namelijk, dat gaat over afgelopen maandag. Gisteren is dat gebeurd, want in een woning aan de Potsmaat in Doesburg is afgelopen maandagochtend brand uitgebroken. Er is een overleden persoon aangetroffen. Volgens de politie gaat het om de bewoner. Het vuur was inmiddels wel onder controle, heel snel, maar de schade is groot. Drie woningen zijn zelfs voorlopig onbewoonbaar. Volgens de politie is het onderzoek naar de woningbrand nog in volle gang. We onderzoeken onder andere wat er precies gebeurd is en hoe de brand heeft kunnen ontstaan. En daarnaast zijn onze collega's van de forensische opsporing nog bezig met het onderzoek, aldus een woordvoerder. Afgelopen maandag kreeg de brandweer iets voor 8:30 de melding. En ook de woning die dreigde in te storten. En de getroffen bewoners die zijn geïnformeerd en krijgen ondersteuning van de stichting Salvage en de gemeente Doesburg.

0: Een kleine 3 jaar geleden kwam die uit van Niall Horan met The Heaven. En daarvoor Roxette, jaren 90 muziek, Sleeping in My Car. Ze treden weer op, de nieuwe Roxette. En ja, ik moet zeggen, ik heb ze dus gezien in Emmen. En de nieuwe zanger, ja, ik vind het tegenvallen. Ik vind het niet de Roxette die het is geweest. Maar goed, dat kan natuurlijk ook een persoonlijke mening zijn. Zo dadelijk gaan we weer terug naar een hele grote Nederlandstalige hit. In de eind jaren 80. Hij is onderweg, komt er nu aan.
1: De muziekservice. Tijdens en na de koffiepauze de drijfveer van de dag.

I love your way. Goed, dit was hier de muziekservice. En wij gaan er weer van tussen zo dadelijk. Maar morgen vroeg om 10 uur melden we ons weer met een nieuwe lijst van muziek. In de muziekservice hier op Radio Ideaal. Ik zou zeggen, hou hem gezellig aan. Blijf gezellig luisteren. En ik wens je een hele fijne dag. We spreken elkaar weer morgen vroeg.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: De Covic, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas, tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
3: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

0: aflevering. Ons Hewi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Dat werd vorige week gemeld bij de politie en diezelfde dag is de terreurverdachte, een man van 20, opgepakt. In zijn huis zijn onder andere een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen gevonden. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Sinds zondag kampt de supermarkt met een grote storing. Huizenkopers kunnen volgend jaar voor een hypotheek tot €500.000 een nationale hypotheekgarantie afsluiten. Nu ligt die NHG-grens nog op €470.000. De garantie stijgt mee met de huizenprijzen en biedt kopers een financieel vangnet als ze te maken krijgen met financiële problemen of gedwongen verkoop. Opnieuw zijn schepen in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije aangevallen door drones. Twee schepen werden geraakt, één daarvan zonk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week was er ook al een aanval bij Bulgarije. Wie erachter zit is niet duidelijk. Wel is er een vermoeden, want de Russische ambassadeur in Bulgarije is op het matje geroepen. PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij is de eerste trainer die dit eredivisieseizoen op straat wordt gezet. PEC staat nu 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer van PEC en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Het weer, het blijft bewolkt met soms motregen, 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
5: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
6: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verp

0: samen.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
3: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
4: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
5: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl. Wow.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Jonge dressuurpaarden krijgen zaterdag 17 oktober alle ruimte om hun talent te laten zien tijdens de Jongsters Ruurlo. Deze leuke en leerzame aanlegwedstrijd voor 4, 5 en 6-jarige dressuurpaarden wordt georganiseerd door de Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Ruurlo. De Jongsters Ruurlo is geen officiële dressuurwedstrijd. De nadruk ligt dan ook niet op foutloos proefrijden of het behalen van winstpunten. Veel belangrijker is tonen wat een jong paard van nature in huis heeft en hoe het zich onder de ruiter ontwikkelt. Er wordt gekeken naar de kwaliteit van de gangen, souplesse, houding en balans, rijpbaarheid en werkwilligheid en aanleg als dressuurpaard. De Jongsters Ruurlo wordt verreden op het Windmolenveld, het clubterrein van Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Ruurlo. De vereniging beschikt hier over goede bodems en volledig omheinde rijbanen. Het is niet de eerste keer dat de Jongsters wordt georganiseerd. Eerdere edities voor jonge springpaarden trokken veel enthousiaste deelnemers. Er zijn nog enkele startplekken beschikbaar. Meer informatie is te vinden op www.startlijsten.nl. Publiek is welkom 17 oktober en de toegang is gratis.
0: Radio Ideaal

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. In de woning aan de Potsmaat in Doesburg, waar maandagochtend brand uitbrak, is een overleden persoon gevonden. Volgens de politie gaat het om de bewoner. Het onderzoek naar de woningbrand is in volle gang. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd en hoe de brand is ontstaan. De schade is groot. 3 woningen zijn voorlopig onbewoonbaar en de woning waar de brand is begonnen dreigt in te storten. De getroffen bewoners zijn hierover geïnformeerd. Zij krijgen ondersteuning van de gemeente Doesburg. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Er zijn geen andere slachtoffers gevallen. Bij een ernstig verkeersongeluk in het Duitse Emmerich zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. Een van hen is een 47-jarige inwoner van de gemeente Montferland. De identiteit van het tweede slachtoffer is nog niet bekend. De man reed met een bestelbus richting Serenberg, verloor de macht over het stuur, belandde op de andere rijstrook en botste op tegemoetkomende automobilist. Het busje botste ook nog op een tweede auto en vloog na deze klap in brand. Beide inzittenden van de bestelbus overleden ter plaatse. In de eerste personenauto zaten 3 personen uit Emmerich. Een van de passagiers liep lichte verwondingen op. Het tweede voertuig dat geraakt werd had 2 inzittenden. De 2 mannen raakten niet gewond. De B220 was tot vanochtend afgesloten voor politieonderzoek. De gemeenteraad van Bronckhorst heeft 50 aanmeldingen ontvangen voor de Raad op Pad. Door het grote aantal aanmeldingen heeft de raad een zorgvuldige selectie moeten maken. Helaas konden niet alle initiatieven worden opgenomen in het programma. Maar dat betekent niet dat deze initiatieven uit beeld zijn. Inwoners kunnen altijd rechtstreeks contact opnemen met 1 of meerdere fracties. Afgelopen zaterdag bracht de gemeenteraad het eerste de Raad op Pad bezoek aan zorgboerderij Maho in Drempt. De raad ging in gesprek over de werkzaamheden en de betekenis van de zorgboerderij voor deelnemers en de omgeving. Het bezoek vormde de aftrap van een reeks ontmoetingen die de raad de komende periode met de Praatbank in Bronckhorst organiseert. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een kapotte vrachtauto op de A12 richting Utrecht zorgt voor vertraging tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijshoord. De rechte rijstrook is dicht en daardoor ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Jinx Reloaded treedt op bij Podium Doesburg. Een optreden van rockband Jinx Reloaded is een feest der herkenning. De vier door de wol geverfde oude rotten in het muziekvak deden ervaring op in bands als The Yips, Exodus, The Bluesbreakers bij Benny Jolink, The Underdogs en andere. Het repertoire omvat naast rock uit de jaren 60 en 70 ook toppers van vandaag. Zoals werk van bijvoorbeeld Joe Bonamassa. In een theaterconcert bij Podium Doesburg op zaterdag 17 oktober laten de heren horen hoe een echte coverband klinkt. Het optreden begint om 8 uur, de toegang is €7,50 en tickets zijn verkrijgbaar via de website van Podium Doesburg.
0: Radio Ideaal.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
2: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
3: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
2: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.
1: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
4: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
1: Verheij uit Toldijk laten komen.
4: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
1: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
4: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
1: Mooi, zij ook.
5: Verheij Toldijk. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
3: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Dit is Dorald Negens met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat er alles aan wordt gedaan om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog beoordelen of drie boeren de staarten van hun varkens wel mochten afknippen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Varkens in Nood. Het knippen van de krulstaarten is verboden, mag alleen in uitzonderingssituaties. Varkenshouders zeggen de staarten te knippen om te voorkomen dat de varkens in elkaars staart bijten. Volgens Varkens in Nood kan het staartbijten beter voorkomen worden door de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. De Formule 1 gaat naar Rwanda. Over een jaar wordt daar de Grand Prix van Afrika 10 jaar lang gereden. Het circuit moet nog gebouwd worden in Bugesera, vlakbij de hoofdstad Kigali. De organisatie van de Formule 1 wil al langer terugkeren naar Afrika. De laatste wedstrijd daar was in Zuid-Afrika ruim 30 jaar geleden. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Nigel de Jong blijft nog 4 jaar directeur topvoetbal bij de KNVB. Zijn nieuwe contract gaat in op 1 januari, meldt de Voetbalbond. De Jong begon in 2023 bij de KNVB. Afgelopen zomer was er kritiek op hem, omdat het lang duurde voordat er een nieuwe bondscoach werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman. Uiteindelijk stelde hij verrassend de Spanjaard Xavi aan. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond opklaringen, dan trekken de buien weg. Morgen eerst in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door een kapotte vrachtauto op de A12 richting Utrecht rijdt het langzaam tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijzoord. Je bent hier 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
10: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
11: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
12: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
11: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
13: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
14: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Jinx Reloaded treedt op bij Podium Doesburg. Een optreden van rockband Jinx Reloaded is een feest der herkenning. De vier door de wol geverfde oude rotten in het muziekvak deden ervaring op in bands als The Yips, Exodus, The Bluesbreakers bij Benny Jolink, The Underdogs en anderen. Het repertoire omvat naast rock uit de jaren 60 en 70 ook toppers van vandaag. Zoals werk van bijvoorbeeld Joe Bonamassa. In een theaterconcert bij Podium Doesburg op zaterdag 17 oktober laten de heren horen hoe een echte coverband klinkt. Het optreden begint om 8 uur, de toegang is €7,50 en tickets zijn verkrijgbaar via de website van Podium Doesburg.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door een kapotte vrachtauto op de A12 richting Utrecht rijdt het langzaam tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijzoord. Je bent hier 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Jinx Reloaded treedt op bij Podium Doesburg. Een optreden van rockband Jinx Reloaded is een feest der herkenning. De vier door de wol geverfde oude rotten in het muziekvak deden ervaring op in bands als The Yips, Exodus, The Bluesbreakers bij Benny Jolink, The Underdogs en anderen. Het repertoire omvat naast rock uit de jaren 60 en 70 ook toppers van vandaag. Zoals werk van bijvoorbeeld Joe Bonamassa. In een theaterconcert bij Podium Doesburg op zaterdag 17 oktober laten de heren horen hoe een echte coverband klinkt. Het optreden begint om 8 uur, de toegang is €7,50 en tickets zijn verkrijgbaar via de website van Podium Doesburg.
0: Radio Ideaal.

0: massage en neemt je stap voor stap mee. Met rust, aandacht en één vertrouwd gezicht. Uitvaartbegeleiding Christina. Laat het afscheid passen bij het leven. Uitvaartchristina.nl. Ook kinderen hebben hun herinneringen. Een tekening voor oma, iets moois op de kist voor opa. Christina geeft ook kinderen ruimte om op hun eigen manier afscheid te nemen. Uitvaartbegeleiding Christina. Uitvaartchristina.nl.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Stichting Varkens in Nood heeft een zaak gewonnen rond het knippen van varkensstaarten. Dat couperen mag alleen bij hoge uitzondering. Maar staatssecretaris Erkens van Landbouw wilde niet oordelen over drie boeren die staarten van hun varkens hadden afgeknipt, omdat de regels niet duidelijk zouden zijn. De rechter vindt ze duidelijk genoeg. Albert Heijn zegt dat het er alles aan doet om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Het is nog steeds niet duidelijk of de supermarkt is gehackt en of er gegevens van klanten zijn gestolen. Paus Leo is aangekomen bij het Gemelli ziekenhuis in Rome, waar hij geopereerd wordt. Vanmiddag wordt een nodule, een soort knobbeltje, op een van zijn longen weggehaald. Die nodule werd onlangs ontdekt tijdens een routinecontrole, zo maakte de paus zondag bekend tijdens het gebed. Er staat een kleine kans dat het kanker is, maar in de meeste gevallen is zo'n knobbeltje goedaardig en onschuldig. Het Vaticaan denkt dat het herstel van de paus ongeveer een week gaat duren. Na 8 speelrondes in dit eredivisieseizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle-trainer Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Wie hem opvolgt is niet bekend. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland nog wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
4: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Gerritsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Gerritsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgerritsen.nl.
5: Het is weer oktober woonmaand bij Ons Denk Meubelen. Dat betekent elke vrijdag en zaterdag tentverkoop. Met kortingen tot wel 50% op showroommodellen. En direct leverbaar. Tevens 10% korting op de nieuwe collectie meubelen. Graag tot ziens bij Ons Denk Meubelen in Hengelo Gelderland.

Een uitvaart is geen dag uit het leven, maar een heel leven in één dag. Daarom verdient die dag alle aandacht. Na een overlijden komt er veel op je af. Christina luistert.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Cabaretier Johan Goossens staat op vrijdag 16 oktober in het Ruud Theater met zijn voorstelling Het Volle Leven. Eigenlijk zou je iedere dag volmondig ja moeten zeggen tegen het leven, vindt cabaretier Johan Goossens. Opstaan en je onder de mensen begeven. Na zijn ervaringen in het onderwijs, de darkroom en aan een ziekenbed vertelt Johan kleurrijk in welke werelden hij nu weer is gedoken. Zo volgde hij een opleiding alternatieve therapie en dronk hectoliter sterrenmix. Tegelijk rolde hij in een bestuursfunctie en herkent hij zichzelf al snel niet meer terug. Met zakelijke stem brengt hij punten in op vergaderingen en 's nachts stuurt hij passief-agressieve mailtjes met 'het heeft me verbaasd dat...' Zo slaat hij zich dapper door het bestaan, al voelt hij nog steeds de neiging onder de dekens te willen schuilen. Een show met mooie liedjes, gênante grappen en verhalen uit het volle leven. Kaarten zijn te bestellen via de website van het Theater van de Dru of aan de receptiebalie van het Dru Industriepark.
0: Radio Ideaal. Bam,

vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Want morgen

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De publieke tribune van de rechtbank in Arnhem zat maandagochtend goed vol. Inwoners uit het buitengebied van Bargum verzetten zich tegen de aanleg van zonnepark Bekenschot van TP Solar. Het geplande zonnepark beslaat 16 hectare en roept discussie op. De buurtbewoners vinden dat het park het open landschap aantast en twijfelen of de geplande poelen en natuurmaatregelen voldoende effect hebben. TP Solar zegt dat er juist extra groen wordt ontwikkeld en dat er een overeenkomst met netbeheerder Liander is voor aansluiting op het stroomnet. Ook de volledigheid van de vergunningsaanvraag en mogelijke lichtschitteringen kwamen aan bod. De bestuursrechter gaat de komende weken de zaak beoordelen en doet over 6 weken schriftelijk uitspraak. De bladkorven staan weer in de kernen van de gemeente Lochem. Inwoners kunnen gevallen bladeren en boomvruchten verzamelen en in de korven gooien om gladheid en veilige situaties te helpen voorkomen. Circulus leegt de korven wanneer ze vol zijn en haalt ze in de week van 14 december weer weg. De bladkorven zijn alleen bedoeld voor bladeren en boomvruchten. Ander groen afval is niet toegestaan, omdat het ingezamelde blad opnieuw wordt gebruikt als bodemverbeteraar. De locaties zijn te vinden op de bladkorvenkaart van Circulus. De gemeente adviseert daarnaast om bladeren, waar dat mogelijk is, in de tuin te laten liggen, omdat ze de bodem beschermen en de dieren een schuilplek bieden. In Borculo deden tientallen tackles en hun baasjes mee aan het jaarlijkse tacklerennen van de tackleclub Regio Gelderland. De honden rennen naar hun baasjes en de snelste gaat door naar de volgende ronde. Het evenement draait niet alleen om snelheid, maar ook om gezelligheid en het socialiseren van de honden. De baasjes zijn enthousiast over hun tackles, die bekend staan om hun grote karakter, humor en aanhankelijkheid. Toch verloopt het rennen niet altijd volgens plan, want sommige tackles kiezen liever voor een comfortabele stoel dan voor de finish. 1 keer per jaar organiseert de tackleclub Regio Gelderland het evenement voor de trouwe viervoeters. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij CQTech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt CQTech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. CQTech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via cqtechnederland.nl.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
0: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu?

0: CQ Tech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar cqtechnederland.nl.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen. Dat laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook wordt er gewerkt aan het veilig opstarten van de systemen. Door een online veiligheidsprobleem lag het werk in een deel van de distributiecentra stil en begonnen schappen in supermarkten leeg te raken. Inmiddels worden winkels weer mondjesmaat bevoorraad. Een bron zegt tegen de NOS dat alle vers producten worden uitgereden, maar waar die naartoe gaan is willekeurig. Asielminister Van den Brink roept gemeenten opnieuw op om opvanglocaties langer open te houden en ook dringend extra opvangplekken te creëren. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens hem onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plek voor ze was. Als er niks gebeurt, heeft het COA begin volgend jaar 3600 opvangplekken te weinig. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor extra opleidingsplekken voor tandartsen.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Liefhebbers van folkloristische dans zijn op zondag 18 oktober van harte welkom tijdens een open dansmorgen van folklorengroep Oost-Nederland. De groep nodigt zowel ervaren dansers als mensen die nog niet eerder folkloristisch hebben gedanst uit om vrijblijvend kennis te maken met de vereniging. De folkloregroep Oost-Nederland werd in 2020 opgericht en bestaat uit ervaren dansers en muzikanten uit de Achterhoek en Twente. De groep heeft als doel de Nederlandse folklore ook buiten de landsgrenzen uit te dragen. Dat gebeurt onder meer door deel te nemen aan internationale folklorefestivals en uitwisselingen. Tijdens de open dansmorgen kunnen belangstellenden ervaren hoe het is om deel uit te maken van zo'n groep. Er wordt gedanst, kennis gemaakt en aandacht besteed aan nieuwe choreografieën. Wie graag danst en het leuk vindt om nieuwe dansen te leren, is van harte welkom. Ook muzikanten kunnen zich aansluiten. De groep is op zoek naar mensen die een instrument bespelen dat goed past bij Nederlandse folklore. Belangstellenden hoeven niet per se met een vaste danspartner te komen. Dansparen zijn uiteraard zeer welkom, maar ook individuele dansers kunnen zich aanmelden. De open oefenmorgen vindt plaats zondag 18 oktober van 10 tot 12 uur in Dorpshuis Het Onderschoer in Barchem. Wie nieuwsgierig is geworden naar de folklorengroep Oost-Nederland en graag eens wil kennismaken, kan geheel vrijblijvend komen kijken of meteen een dansje meedoen. Aanmelden kan via folk.oost-nederland@hotmail.com.
0: Radio Ideaal.

Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
2: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. Inwoners van de Zaanstreek hebben een kleine 100 wapens ingeleverd bij de politie. Dat kon een week lang anoniem, zonder dat ze gestraft werden voor het bezit ervan. Het gaat onder meer om messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen. Vuurwapens waren uitgesloten van de inzameling, omdat die voor gevaarlijke situaties konden zorgen in de inleverbak. Na een nieuwe droneaanval op 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. Een van de 2 schepen zonk. De vermisten zaten op dat schip. 5 opvarenden konden worden gered. Bulgarije suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer bewolkt en meestal droog, soms wat lichte regen. Het is zacht, 17 tot 22 graden. Vanavond opklaringen en ook in de nacht droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden in Gelderland. Onder andere op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Zij 10 minuten in de file bij Stroe. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij Beest 10 minuten. En de andere kant op bij Beest 20 minuten extra reistijd. Op de N325 knooppunt Velperbroek Nijmegen bij Westervoort is de vertraging 5 minuten. En ook op de N325 bij het Gelredome ook 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dag, buurvrouw.
8: Hey, buurman.
7: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
8: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
9: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
10: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
11: Of zo.
12: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
9: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
13: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
11: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
14: En dat maakt het verschil in het veld.
11: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Liefhebbers van folkloristische dans zijn op zondag 18 oktober van harte welkom tijdens een open dansmorgen van folklorengroep Oost-Nederland. De groep nodigt zowel ervaren dansers als mensen die nog niet eerder folkloristisch hebben gedanst uit om vrijblijvend kennis te maken met de vereniging.
2: B. Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoorden Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmoorden Hermans.
0: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
2: Bij Schoenmoorden Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. Justitieminister Van Wil gaat praten met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie van zondag. Daarbij werden vlaggen van Hamas getoond en werd steun voor de terreurorganisatie uitgesproken. Van Wil wil van Halsema weten waarom ze niet ingreep, ook omdat betogers hun gezicht bedekten. Dat kan volgens hem reden zijn om een demonstratie te ontbinden. Halsema noemde de Hamas-steun op een eerder protest chockerend en onsmakelijk. Maar volgens haar werd er toen niets strafbaars gedaan en was ingrijpen daarom niet mogelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor opleidingsplekken voor tandartsen. Een onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in de brief van de minister aan de Tweede Kamer. Het weer vanavond opklaringen en ook in de nacht is het droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de regen zijn de files wat langer dan anders in de regio. Op de A2 bijvoorbeeld een hele lange file van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest is de vertraging een half uur. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen knooppunt Grijshoord en Zevenaar 25 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem-Oss tussen de knooppunten Grijshoord en Valburg 20 minuten. Ook 20 minuten extra reistijd op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens tussen Elst en Lent. En op de N225 Rhenen-Oosterbeek tussen Ede en de aansluiting met de A50 is de vertraging ook 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
7: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
6: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
8: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem.
9: hondje mag natuurlijk gezellig mee.
10: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
11: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Jinx Reloaded treedt op bij Podium Doesburg. Een optreden van rockband Jinx Reloaded is een feest der herkenning. De vier door de wol geverfde oude rotten in het muziekvak deden ervaring op in bands als The Yips, Exodus, The Bluesbreakers bij Benny Jolink, The Underdogs en anderen. Het repertoire omvat naast rock uit de jaren 60 en 70 ook toppers van vandaag. Zoals werk van bijvoorbeeld Joe Bonamassa. In een theaterconcert bij Podium Doesburg op zaterdag 17 oktober laten de heren horen hoe een echte coverband klinkt. Het optreden begint om 8 uur, de toegang is €7,50 en tickets zijn verkrijgbaar via de website van Podium Doesburg.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Bij elkaar staat er 250 kilometer file. Heeft onder andere te maken met slecht weer. Er trekken wat buien over en daardoor zijn er dagelijkse files gewoon wat langer. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen knooppunt Vught en Waardenburg heb je een half uur vertraging. Op de A2 de andere kant op tussen Utrecht-Papendorp en Beest 21 kilometer langzaam rijdend verkeer kost je een half uur. De A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 25 minuten oponthoud. Op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn tussen Heerde en Vaassen een half uur. Op de N225 Rhenen-Oosterbeek voor de aansluiting met de A50 een half uur vertraging. De andere kant op bij Rhenen 35 minuten oponthoud. En op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen bij Elde is de vertraging drie kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
2: Een winterjas, een vest, betaalbaar en ook voor grote maten? Een zeer uitgebreide najaarscollectie? Kjelvik, Bjørnsen, Newstar, Blue Seven, Brams Paris? Dat vind je bij Goossens Atomica. Goossens Atomica. Het bedrijf waar service nog bovenaan staat.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
4: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
5: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat Rusland zich niet aan het energiebestand houdt dat president Trump zondag afkondigde. Volgens Zelensky hebben de Russen sindsdien zowel energiecentrales als cruciale infrastructuur aangevallen. De Oekraïners houden zich wel aan het bestand, zegt Zelensky. Trump meldde zondag dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector, maar Zelensky zei van niets te weten. Hij zei wel bereid te zijn tot een akkoord, mits de Russen ook niet zouden aanvallen. Een Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet, omdat hij materialen

0: leverde aan Rusland. Het gaat om Alexander T., mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. Die firma leverde voor miljoenen aan goederen aan Russische metaalbedrijven, die daarmee weer raket- en straaljagerfabrikanten bevoorraden. Daarmee overtrad het bedrijf van de Nederlander de exportregels. Zijn bezittingen zijn bevroren en hij heeft een Brits inreisverbod gekregen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Onder meer in de VS, Polen, Moldavië en Turkije. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Of er gegevens zijn gestolen, is onduidelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 190 kilometer file in de regio, dat is nog behoorlijk wat. Op de volgende wegen heb je meer dan 20 minuten oponthoud. Op de A2 Eindhoven-Utrecht bij Waardenburg is de verdraging 20 minuten. Ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 20 minuten extra reistijd. Op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens bij Lent 25 minuten verdraging. Op de N225 van Oosterbeek naar Rhenen voor de aansluiting met de A50 een half uur. Op de N325 Duitse grens Arnhem tussen Nijmegen en knooppunt Ressen een half uur verdraging. En de andere kant op is de verdraging tussen Velperbroek en het Gelredome ook een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
4: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
5: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
6: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
7: De Covic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
5: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
8: De lekkerste patat en snacks komt uit de snackwagen van Vleesboerderij Garrissen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrissen in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderij Garrissen.nl.

0: is Achterhoek Totaal. Vandaag met de volgende onderwerpen.
1: We hebben lokaal en regionaal nieuws, het weerbericht met onze eigen weerman Gerrit Vossers en ook nog wat agendaberichten. En wat hebben we verder vanavond nog? Bij de Biep houdt 3 maanden een social media pauze. En van Mirjam Weijers hoor je straks waarom ze dat doen. En toneelvereniging Hervelo uit Harreveld bestaat 75 jaar en ze gaan daarom een jubileumstuk opvoeren. Marja Fuchs en Niek Krabben die komen daar straks alles over vertellen. Goedenavond, welkom bij de uitzending van dinsdag 13 oktober. Medewerkers vanavond zijn Casper en Yvonne en de eerste plaats die je gaat horen, dat is er eentje van David Bowie en die heet China Girl.
0: Achterhoek Totaal. Dit is Ideaal.

0: David Bowie hoorde je met China Girl. Bij de Biep neemt 3 maanden pauze van social media. En waarom ze dat doen, dat gaan we vragen aan Mirjam Weijers van Bij de Biep. Goedenavond, Mirjam.
1: Ja, goedenavond, Yvonne.
0: Ja, waarom gaan jullie dit doen, 3 maanden social media pauze? Dat klinkt nogal wat.
1: Ja, dat klinkt wel heftig, hè, in deze tijd.
0: Ja.
1: Het begon eigenlijk met de evaluatie van het gebruik van onze eigen sociale media. En de bibliotheek gebruikt om mensen te bereiken en te informeren. Sociale media als Instagram, Facebook, LinkedIn. We hebben zelfs een YouTube-kanaal en volgens mij ook nog een TikTok-kanaal, hoewel dat niet veel gebruikt werd. Maar uit evaluatie bleek eigenlijk dat deze kanalen helemaal niet zo echt goed bijdragen aan onze belangrijkste doelstelling. Namelijk inwoners bereiken, maar ook verbinden met elkaar. Mm-hmm. En relaties op te bouwen, activiteiten onder de aandacht te brengen en ook te zorgen dat mensen daar daadwerkelijk gebruik van gaan maken. Ja, dat viel eigenlijk een beetje tegen. En toen zijn we ook kritisch gaan kijken van, we stoppen er best veel tijd in. Is dat dan zinvol?
0: Ja, en wat heeft dat nou te... merken de mensen daar iets van?
1: Nou, daar zullen mensen wel wat van gaan merken. Ik zal eerst nog misschien ook uitleggen dat er nog een andere reden is om dan zomaar te stoppen. Mm-hmm. Want je zou ook kunnen zeggen, nou, ga nog wat intensiever erop inzetten. Ga advertenties plaatsen. En we hebben ook best wel veel volgers. Maar dat moet dan ook wel terug te zien zijn in het bezoek aan de bibliotheek. En nou, dat hebben we geëvalueerd. Toen hebben we ons ook afgevraagd, maar zijn deze sociale platforms, zijn dat dan eigenlijk wel de kanalen die bij ons passen? En wij hebben een publieke opdracht. We hebben een aantal kernwaarden. We willen onafhankelijk zijn. We willen betrouwbaar zijn. We willen er voor iedereen zijn. En dat strookt niet altijd helemaal met de platforms die toch meer gestuurd worden door commerciële belangen. En ook heel erg inspelen op de data die ze verzamelen over mensen. Dus de emoties, de keuzes die ze maken, hun gedrag. En dat brengt ze al heel snel in een bepaalde bubbel.
0: Ja.
1: En dan is ook nog maar de vraag of ze ons wel zien. En het staat ook een beetje haaks op wat wij graag willen.
0: Ja.
1: Namelijk dat mensen elkaar ontmoeten. Dat mensen in gesprek gaan met elkaar. Verschillende meningen uitwisselen. Ja, en dat is eigenlijk waarvoor we dat dan gaan doen. En eens uit gaan proberen of we het ook op een andere manier mensen kunnen bereiken. En misschien beter verbinden.
0: Ja.
1: En ja, dat gaan ze merken. Want we hebben een bericht gezet op de sociale media dat we sowieso even er niet zijn.
0: Ja. En hebben jullie al reacties daarop gehad?
1: Nou, je hoort van tijd tot tijd wel reacties. Ook trouwens van collega-bibliotheken die op dezelfde manier ernaar kijken en collega-instellingen. Dus we krijgen natuurlijk wel wat reacties.
0: Ja.
1: Maar tot nu toe eigenlijk niet negatief. Dus best positief. Nieuwsgierigheid van wat volgt er. En ik heb nog niet de indruk dat mensen ons heel erg missen op die sociale media.
0: Nee.
1: De mensen blijven komen. De mensen zijn nog steeds enthousiast over activiteiten.
0: Ja, want het gaat echt om social media, hè? Want jullie website die blijft gewoon in de lucht. Daar kunnen de mensen nog wel terecht om bijvoorbeeld boeken te verlengen en dat soort dingen. Dat blijft wel.
1: Ja, zeker. En we gaan ook niet niks doen. Dus het is niet zo dat wij... het is ook niet zo dat we tegen technologie of tegen sociale media op zichzelf zijn. Mensen kunnen ook nog steeds bij ons komen om bijvoorbeeld uitleg te krijgen over bepaalde digitale dingen die ze willen weten. En dat kan ook over die platforms natuurlijk zijn.
0: Yeah.
1: Daar stoppen we niet mee. En wij gaan extra stevig inzetten op, de website blijft sowieso een belangrijke bron voor informatie. Maar we hebben ook een nieuwsbrief.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar gaan we extra extra zwaar op inzetten. En misschien ook mensen interviewen en interviews plaatsen in die nieuwsbrieven. Zodat mensen ook denken van, hé, dat wil ik dan ook wel eens lezen. We gaan gebruik maken van de reguliere media, zoals de radio en, yeah, en de krant en huis en huisbladen. Daar hebben we advertenties in. Dus we proberen wel op allerlei manieren in contact te blijven.
0: Ja. Ja, jullie zijn niet weg of zo. Hè? Jullie blijven gewoon allerlei dingen organiseren ook, hè? Want dat doen jullie ook.
1: Ja, zeker. En sterker nog, wat we eigenlijk hebben gezegd is, we willen van puur bereik, hè, als we het over cijfers hebben, naar relaties, van likes eigenlijk naar de betrokkenheid. Want de vraag is natuurlijk, wat doet eigenlijk een like? Hè? Ja. Zorgt dat dan ook dat iemand naar onze activiteiten komt? Of uit de praktijk blijkt, uit evaluatie blijkt dat niet het geval. Dus wij willen meer naar die betrokkenheid toe werken. En van niet zozeer alleen werken aan zichtbaarheid, maar juist ook aan verbinding. En dat betekent dat we de komende periode extra in gaan zetten op allerlei activiteiten. En ook naar mensen toe gaan. En dat zit ook sowieso al in onze werkwijze. We werken heel erg gemeenschapsgericht.
0: Ja.
1: Dus wij willen heel erg nauw samenwerken met de mensen. Ook kijken welke talenten en kansen en kennis zit er eigenlijk in de samenleving. En kunnen we daarbij aanhaken? Kunnen we aanhaken bij activiteiten die ook al georganiseerd worden? Zodat je veel dichter bij de mensen komt en ook veel beter met ze kunt samenwerken.
0: Ja.
1: Wij denken dat de verbinding, dat daar onze energie op inzetten, dat eerder tot verbinding zal leiden en tot betrokkenheid bij onze organisatie dan iets op sociale media plaatsen.
0: Ja, ja, dus vandaar deze 3 maanden pauze, social media pauze. De 3 maanden zijn net ingegaan, hè? Het zal tot eind van het jaar duren, denk ik. En dan, wat gaan jullie dan doen?
1: Nou, we gaan dan natuurlijk helemaal goed kijken van wat heeft het eigenlijk, wat kunnen we zeggen over de pilot, hè? Hoe heeft het uitgepakt?
0: Ja.
1: We gaan natuurlijk sowieso kijken, hebben mensen ons gemist? Vinden ze het vervelend dat we er niet zijn? We gaan kijken van wat hebben andere activiteiten die we ondernomen hebben, wat hebben die voor effect gehad? En dan maken we daar een goed plaatje van. En dan gaan we kijken, en wat betekent dat voor onze toekomstige aanpak?
0: Ja, want misschien gaan jullie het dan weer een keer doen of juist niet. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, of we gaan op zoek naar alternatieve sociale media. Hè, dat zou ook nog kunnen. Of we gaan meer kijken of we ook op de sociale media tot goede verbindingen kunnen komen. En daar zijn ook allerlei alternatieven inmiddels voor die landelijk ontwikkeld worden.
0: Ja.
1: Die voor ons misschien ook wel interessant zijn.
0: Ja, nou,
1: de allerbelangrijkste.
0: Ja?
1: Ja, nee, sorry, gaat het.
0: Ja, nou ja, kortom, er is nog genoeg te doen eigenlijk voor tijdens zo'n pauze. Want jullie gaan natuurlijk alles bekijken en evalueren en dan maar zien hoe het verder gaat.
1: Ja, en dan maar, we nodigen mensen van harte uit om naar onze bibliotheken te komen en eens hun mening te geven eventueel. Hè? Mm-hmm. Als ze zeggen van we missen jullie. Kom gerust langs en drink met ons een kop koffie. En vertel hoe jullie er zelf ook tegenaan kijken. Hè, dat is ook, dat horen we ook graag.
0: Ja, goed, dat is duidelijk allemaal. Mirjam Wijs van Bij de Biep, dankjewel voor de uitleg. En een prettige avond verder.
1: Nou, heel graag gedaan en ook een fijne avond.
2: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Morgen staat de Denk Vooruitbus op de markt in Lochem. Iedereen die meer wil weten over hoe je je kunt voorbereiden op een noodsituatie, kan bij de bus terecht voor praktische tips. De Denk Vooruitbus komt de komende weken in meerdere gemeenten in ons land om de campagne onder de aandacht te brengen. Lochem is vooralsnog de enige locatie die de bus in de Achterhoek aandoet. De bus staat er morgen van 4 tot 6:30.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De publieke tribune van de rechtbank in Arnhem zat maandagochtend goed vol. Inwoners uit het buitengebied van Bargum verzetten zich tegen de aanleg van zonnepark Bekenschot van TP Solar. Het geplande zonnepark beslaat 16 hectare en roept discussie op. De buurtbewoners vinden dat het park het open landschap aantast en twijfelen of de geplande poelen en natuurmaatregelen voldoende effect hebben. TP Solar zegt dat er juist extra groen wordt ontwikkeld en dat er een overeenkomst met netbeheerder Liander is voor aansluiting op het stroomnet. Ook de volledigheid van de vergunningsaanvraag en mogelijke lichtschitteringen kwamen aan bod. De bestuursrechter gaat de komende weken de zaak beoordelen en doet over 6 weken schriftelijk uitspraak. De bladkorven staan weer in de kernen van de gemeente Lochem. Inwoners kunnen gevallen bladeren en boomvruchten verzamelen en in de korven gooien om gladheid en veilige situaties te helpen voorkomen. Circulus leegt de korven wanneer ze vol zijn en haalt ze in de week van 14 december weer weg. De bladkorven zijn alleen bedoeld voor bladeren en boomvruchten. Ander groen afval is niet toegestaan, omdat het ingezamelde blad opnieuw wordt gebruikt als bodemverbeteraar. De locaties zijn te vinden op de bladkorvenkaart van Circulus. De gemeente adviseert daarnaast om bladeren, waar dat mogelijk is, in de tuin te laten liggen, omdat ze de bodem beschermen en de dieren een schuilplek bieden. In Borculo deden tientallen tackles en hun baasjes mee aan het jaarlijkse tacklerennen van de tackleclub regio Gelderland. De honden rennen naar hun baasjes en de snelste gaat door naar de volgende ronde. Het evenement draait niet alleen om snelheid, maar ook om gezelligheid en het socialiseren van de honden. De baasjes zijn enthousiast over hun tackles, die bekend staan om hun grote karakter, humor en aanhankelijkheid. Toch verloopt het rennen niet altijd volgens plan, want sommige tackles kiezen liever voor een comfortabele stoel dan voor de finish. 1 keer per jaar organiseert de tackleclub Regio Gelderland het evenement voor de trouwe viervoeters. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: Romy Montero hoorde je en die heeft het Spaans benauwd. Je luistert naar Achterhoek Totaal. Toneelvereniging Hervelo uit Harreveld bestaat 75 jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden. En we gaan erover praten met Marja Fuchs, zij is regisseur, en Niek Krabben, hij is schrijver van de toneelvereniging. Goedenavond allebei, welkom.
1: Hallo. Hallo.
0: Allereerst gefeliciteerd natuurlijk met het jubileum.
1: Ja, dankjewel namens de hele vereniging.
0: Ja, nou misschien eerst eventjes 75 jaar. Hoe is de vereniging ontstaan destijds, Marja?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Maar als ik terugga naar alle toneelverenigingen in de Achterhoek, dan komt dit voort uit een periode na de oorlog, waarbij langzamerhand ook dat hele culturele leven weer op gang komt. En dat heeft zich vertaald in allerhande verenigingen, waaronder ook toneelverenigingen.
0: Ja, en dus ook die in Harreveld?
1: Zeker.
0: Ja. Hoeveel leden hebben jullie?
1: Nou, we hebben heel veel leden, begrijp ik altijd, bij de jaarvergadering. Meer dan 50. Maar dat wil niet zeggen dat ze allemaal spelen. Dus we hebben spelende leden en we hebben op de bank zittende betalende leden.
0: Ja, ja, want er komt natuurlijk veel meer kijken dan alleen maar spelen. Hè? Want je moet repeteren en opbouwen en griem en wat komt er allemaal
1: bij? Nou ja,
0: ik
1: denk dat ook. Ik vind dat persoonlijk het leuke van Harreveld is dat alles wat er moet gebeuren, daar is ook een ploeg voor, daar zijn mensen voor. Dus we hebben een bouwploeg, we hebben kap en griem, we hebben mensen die opbouwen, we hebben mensen die afbreken, we hebben geluid, licht, we hebben mensen die iets met kleding doen. Je kan het zo gek niet bedenken of het is er.
2: En we hebben ook mensen die de communicatie doen.
1: Precies.
2: Zitten we nu hier.
1: Ja, precies. Ja, ja, precies. Die hebben we dan ook. Ja. Nee, dus het wordt, alles wordt eigenlijk gedaan. En dat is dat. Ja, daarmee wordt het dus ook gedragen door het hele dorp. En dat maakt het gewoon heel leuk.
0: Ja, het lijkt wel of het hele dorp dan meedoet.
1: Nee, is ook zo.
0: Want Harreveld is natuurlijk niet zo heel groot.
1: Nee, nee. Nee, dus een behoorlijk aantal mensen uit Harreveld doen hier aan mee. Ja, zeker.
0: Ik denk dat iedereen Harreveld de toneelvereniging ook wel kent dan.
1: Dat mag ik hopen. Ja, ja, ja, zeker. En anders, na vandaag.
0: Na vandaag zeker, ja. Wat voor soort stukken voeren jullie op? Blij spelen, ernstige stukken?
1: Ja, dit is wel een toneelvereniging die natuurlijk ook van oudsher kluchten opvoert. Maar in de afgelopen jaren, moet ik zeggen, is er langzamerhand een switch naar ook wat andere stukken. En dit jaar hebben we eigenlijk een stuk wat voor het eerst geschreven is door een lid van de toneelvereniging. Ja. En dus ook niet echt een klucht genoemd kan worden. Maar daar kan ik denk ik veel beter zelf iets over vertellen. Ja.
0: Doe je ieder jaar een stuk?
1: Wij doen in principe ieder jaar een stuk. Ja. De gewone stukken noemen we maar even zo. Dat zijn vaak kluchten. Maar we hebben tussendoor ook wel andere dingen gedaan. Een buitenstuk. We hebben een Shakespeare stuk opgevoerd. Ja. En nu dus Magnum Opus. Wat ook echt weer anders is dan anders.
0: Ja, ter gelegenheid van 75 jaar bestaan. En Niek, jij hebt het geschreven. Mm-hmm. Hoe ben je daartoe gekomen? Wat waren je ideeën erover?
2: Dat begon eigenlijk met de wens om dat een keer te kunnen doen. Ik speelde toen 2 jaar lang toneel bij Hervelo. En toen dacht ik van dat zou ik eigenlijk zelf wel een keer willen proberen. Nou, dan heb ik dat heel lief aan het bestuur gevraagd. En dat mocht dan ook wel een keer.
0: Ja,
2: dat begon eigenlijk ook met een soort van beeld wat ik in mijn hoofd had. Van een schrijver die voorovergebogen zat over zijn typemachine. En vanaf daar is het eigenlijk allemaal begonnen. Dat je dus dacht van oké, dat is een beeld wat ik had. En toen ben ik daar stukken fladden zeg maar, bij elkaar gaan schrijven. En scènes en die werden actes en zo. Werd het uiteindelijk dat beeld van die schrijver die voorover gebogen zit, ook nog het begin van het hele toneelstuk.
0: Ja, dus. Ben je er lang mee bezig geweest?
2: Ja, ik denk, of ja lang, maar ik denk dat het toch wel, ook omdat het naast het werk gewoon gebeurde, het is een hobby, ben je er toch op een gegeven moment wel 2 à 3 maanden in totaal mee bezig, laat maar zeggen.
0: Ja.
2: Nu de ene avond is wat productiever dan de ander, laat maar zeggen.
0: Ja.
2: En ja, toen hebben we later ook nog weer gekozen om wat stukken te herschrijven. Dus dat komt dan ook nog weer even tussendoor. Dus je bent er. Het is superleuk om te doen, laat ik dat voorop stellen.
0: Ja.
2: Maar het is wel een hobby.
0: Het is een hobby inderdaad, ja. Nou, het heet Magnum Opus.
2: Ja.
0: Waar gaat het over?
2: Nou, het stelt de vraag, wat als je inspiratie op is? En het zet dus de hoofdpersonage Frans centraal. En hij schrijft al 14 jaar lang voor zijn lokale toneelvereniging toneelstukken. En hij is nu tot een punt gekomen dat hij eigenlijk niet meer weet wat hij wel of niet moet gaan schrijven. En zo komen langzamerhand kapers op de kust en spelers en visies en visioenen dringen aan hem op. En hij gaat kijken of het hem nog een keer lukt.
0: Ja, en daar gaat het stuk over en meer vertellen we niet.
2: Nee, want dan moet je terecht een kaartje kopen.
0: Ja, zo is dat. Waar staat Magnum Opus voor?
2: Nou, het is eigenlijk Latijns voor meesterwerk. Het is ook mijn eerste toneelstuk, dus...
0: Ja.
2: Daar ik denk die alvast gaat. Nee. maar Dat is Latijns voor meesterwerk. Dus ja. Hopelijk maakt Frans dan ook zijn meesterwerk nog.
0: Ja, nou, en ga je spelen zelf ook mee of heb je het alleen maar geschreven?
2: Nee, ik heb het echt puur geschreven. Nee, ook omdat het, ik ben zelf wel lid van Hervelo, maar kom van oorsprong uit Zeeuwent. Wel een vader die uit Harreveld komt, dus ik heb er ook zeker wel binding mee.
0: Ja.
2: Maar ik dacht van dit is echt ter ere van Hervelo, dus het is ook deels ter ere van Harreveld. Dus dan, er zit wel toevallig nog één Zeeuwensen in, maar
0: Eind oktober dan wordt het stuk opgevoerd, hè, 2 keer. Hoe gaat het met de voorbereidingen?
2: Goed.
1: Nou, goed. Ja? Je merkt altijd wel dat in de periode naar de voorstellingen toe, dan wordt het echt spannend. En dan moeten ook de laatste dingen nog geregeld worden. Maar het komt altijd goed, zeggen wij dan tegen elkaar. En dat is ook zo.
0: Ja, dat is dan maar te hopen. Hè?
1: Zeker.
0: Het is op 23 en 24 oktober.
1: Ja.
0: Waar wordt het opgevoerd?
1: Het wordt opgevoerd in Dorpshuis het Kemken in Harreveld. Op vrijdagavond de 23e. Zaterdagavond de 24e. En zaterdagmiddag, diezelfde dag, is er een matinee die om 3 uur begint.
0: Ja, en nog even terugkomen op het stuk zelf. Het is een heel bijzonder stuk, hè? Met een speciaal podium, heb ik begrepen.
2: Zeker.
1: Ja, nou ja, het was natuurlijk wel een jubileum. Ja. Dus we hebben bedacht, het moet wel een spektakelstuk worden. En dat vind je dus niet alleen terug in de titel die Niek heeft gekozen, maar toch zeker ook in het podium wat we hebben bedacht en uitgevoerd. En dat is een draaiend podium.
0: Dat is heel bijzonder, denk ik, voor een klein dorpshuis. Lijkt me niet zo heel groot.
1: Dus je moet ook echt komen kijken als je wil zien hoe dat eruit ziet. En hoe geweldig wij nu iets in beeld gaan brengen. Wat we normaal gesproken misschien op een eendimensionaal vlak doen. Mm. Doen we nu gewoon heel anders.
2: Ja. 14 meter diameter.
0: Dat is groot.
2: Ja.
0: Ja. Volgens mij hebben jullie dat afgekeken van Soldaat van Oranje misschien?
2: Dat is de occasion van hun. Ja.
1: Zouden we wel willen? Ja. Voor een deel was dat natuurlijk wel zo. Maar je probeert gewoon als toneelvereniging ook eens een keer weer wat anders te doen. Niet alleen voor de leden, maar ook voor de kijkers.
0: Ja, en dat moet voor iedereen leuk zijn. Zeker. Natuurlijk, hè? Dus wat je zegt, niet alleen voor de leden, maar ook voor het publiek wat komt kijken.
2: Ja.
0: Ja. Als mensen meer willen weten, kunnen ze dan nog ergens terecht kaartjes kopen? Of
2: zeker.
0: Ziet?
2: Ja? Dat is hervelo.harreveld.nl.
0: Ja.
2: En dan is natuurlijk de social media kanalen van Hervelo. Daar kunnen ze zowel meer lezen over het stuk als ook kaartkoop.
0: Ja. Ja. En iedereen mag komen, neem ik aan. Hè? Mensen hoeven niet speciaal uit Harreveld te komen.
2: Nee. Iedereen is welkom.
0: Iedereen is welkom.
2: Alle luisteraars zijn er welkom.
0: Nou, kijk eens aan. Dat is bij deze gezegd. Marja en Niek, dank jullie wel voor de komst hier naartoe. Veel succes met de laatste voorbereidingen. En wie weet tot de volgende keer.
1: Ja, dank je wel.
2: Dank je wel.

0: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Radio Ideaal Agenda.
1: Op zaterdag 17 oktober organiseert Bibliotheek Doetinchem de Dag van de Achterhoekse Schrijvers. Tijdens deze bijzondere dag krijgen schrijvers uit de Achterhoek en Gelderland de kans om hun werk te presenteren aan een breed publiek en in contact te komen met lezers uit de regio. De bibliotheek heeft zowel amateur als professionele schrijvers die uit eigen werk hebben gepubliceerd uitgenodigd. De dag duurt van 11 tot 3 en de toegang is gratis.

dat is het einde van Achterhoek Totaal van dinsdag 13 oktober. We hadden vanavond over bij de Biep jou 3 maanden een social media pauze. Mirjam Weijers heeft verteld waarom ze dat doen. En toneelvereniging Hervelo uit Harreveld bestaat 75 jaar. En ze gaan daarom een jubileum op stuk opvoeren. En Marja Fuchs en Niek Krabben die hebben erover verteld wat er te zien is. Over bij de Biep jou 3 maanden een social media pauze. Mirjam Weijers heeft verteld waarom ze dat doen. En toneelvereniging Hervelo uit Harreveld bestaat 75 jaar. En ze gaan daarom een jubileum op stuk opvoeren. En Marja Fuchs en Niek Krabben die hebben erover verteld wat er te zien is. Heb jij iets voor een van onze uitzendingen? Dan kun je dat via de mail aan ons laten weten. Redactie@

0: van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmode Hermans.
2: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
1: Bij Schoenmode Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
3: Het is weer oktober woonmaand bij Ons Denk Meubelen. Dat betekent elke vrijdag en zaterdag tentverkoop. Met kortingen tot wel 50% op showroommodellen. En direct leverbaar. Tevens 10% korting op de nieuwe collectie meubelen. Graag tot ziens bij Ons Denk Meubelen in Hengelo, Gelderland.
4: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verheij uit Toldijk laten komen.
5: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
4: Ja.
5: En? Werkt het?
4: De koeien zijn tevreden.
5: En jij?
4: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
6: Verheij Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra- en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
7: Of dame?
6: Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
8: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een man uit Nieuwegein voor het plegen van fraude met nepagenten. Volgens justitie was de man van 23 actief in een criminele organisatie en stuurde hij de nepagenten aan. Hij gaf instructies over wat ze mee moesten nemen. In 26 gevallen lukte het de groep om sieraden, geld en bankpassen te stelen. Ook eist het OM dat de verdachte 100.000 euro schadevergoeding betaalt aan de slachtoffers. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en ook op het spoor dreigen problemen.
11: Op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is, dan kan de tegentrein eigenlijk niet het andere spoor gebruiken, want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment, dan wordt het even gestopt. Maar ja, in een oorlogstijd gebeurt het heel vaak. En dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen, zullen daar last van krijgen.
10: Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Ahold wil een aantal systemen weer opstarten. Het Nederlands vrouwenelftal kan zich vanavond plaatsen voor de volgende ronde om een ticket voor het WK voetbal. In Tilburg is Hongarije de tegenstander. Vorige week won Oranje met 8-0. Bondscoach Arjan Veurink hoopt vandaag op net zo'n spektakel.
12: Voetballen speel je voor je fans. Ja, zo simpel is het. En in Nederland willen we dat graag ook nog op een manier doen waarin het leuk is om naar te kijken. Uiteraard spelen we altijd voor de winst. En dat zijn onze drijfveren. Dat is de essentie van het spelletje voetbal.
10: Nederland-Hongarije begint vanavond om 9:15. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon. Later wat meer stapelwolken bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
9: Verkeersinformatie.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Vianen en Beest 8 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A325 Arnhem-Duitse grens tussen Elst en Lent een 30 minuten vertraging. En de andere kant op de N325 Duitse grens Arnhem tussen Nijmegen en Knaalpunt Ressen is het oponthoud 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Huisman.
14: Dag, buurvrouw.

0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.

0: Frank Rutte.
1: Ja, uit 1979 was dat de Little River Band met Lonesome Loser. En het begon dit uur met een toepasselijke plaat van Stevie Wonder. En dat heette natuurlijk, dat had je wel herkend, Happy Birthday. Goedenavond, welkom bij een nieuwe editie van Avontuur. Elke dinsdagavond tussen 7 en 8 uur. Dus ook vandaag de 13e oktober. Met vanavond wel een verschil met voorgaande avonturen, voorgaande edities. Vanavond helaas geen album van de week. Maar twee nummers achter elkaar van dezelfde band. En wie dat is, dat hoor je verderop in dit uur. Maar eerst muziek. Philip Bailey, die hoor je zometeen. Maar eerst is dit De Dijk.

Philip Bailey hoorde je met Walking on a Chinese Wall. Maar dat is eerlijk gezegd nog een beste wandeling. Want de totale lengte van alle Chinese muursecties samen, dat is 21.196 kilometer. En zo bleek dit uit een officieel Chinees overheidsonderzoek uit 2012. Maar de meest bekende sectie stamt uit de Ming Dynasty, of hoe je dat ook zeggen wil, tussen 1368 en 1644. En die meet maar liefst 8.851 kilometer. En van die 8.851 kilometer bestaat 6.259 kilometer uit echte stenen muur. En de rest zijn greppels en natuurlijk barrières zoals bergkammen en rivieren. Genoeg nummertjes. Laten we straks maar verder gaan met muziek. Welen en Jan Smit hoor je zometeen. Maar eerst is dit Enrique Iglesias met

The Pointer Sisters met A Jump For Your Love op Radio Ideaal. Ik zei het al aan het begin van dit uur, dit keer geen album van de week, maar twee nummers van dezelfde band. En dat zijn twee nummers uit de beginperiode van Normaal geworden. De postbode komt er zo aan, maar eerst een instrumentaaltje. Dit is Hartwig Roepstaal.

Rob de Nijs met De Donder Rolt. Daarvoor hadden je de Beatles met Here Comes the Sun. En ik hoop dat ze gelijk hebben. En daar weer voor de Manic Street Preachers met If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Het is inmiddels al bijna 8 uur en er staan nog een paar plaatjes klaar, waaronder Rainbow en de Rolling Stones. En die hoor je eerst. Dit is Angry. Ik wens je nog een fijne avond en tot de volgende keer. Hoi!

0: geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Ook kinderen hebben hun herinneringen. Een tekening voor oma, iets moois op de kist voor opa. Christina geeft ook kinderen ruimte om op hun eigen manier afscheid te nemen. Uitvaartbegeleiding Christina. Uitvaartchristina.nl.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
0: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. VVD, D66, Pro en groep Markensower willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan en wat het kabinet gaat doen om orde op zaken te stellen. Enkele boerenorganisaties hebben alternatieven gepresenteerd voor de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen de regels zo aanpassen dat veel boeren geen vergunning nodig hebben. De stikstofuitstoot neemt dan niet af. Deze boeren willen erover in gesprek met landbouwminister Van Essen, zegt redacteur Sarah Buurman.
5: Ze willen met hem praten over hun plan. Dus ze hebben geen zin om in gesprek te gaan over de plannen die de minister heeft gepresenteerd. Maar ze willen eigenlijk dat hij serieus gaat kijken naar hun alternatief.
4: Van Essen denkt niet dat deze nieuwe voorstellen een oplossing zijn voor de stikstofproblemen. Er komen niet meer opleidingsplekken bij voor tandartsen. Volgens minister Letschert zijn de opleidingsplekken te duur, ondanks een groot tekort aan tandartsen. In de branche wordt dat niet begrepen, zegt Sylvia Geurts van Nieuwsuur.
6: Nou, als je het aan de beroepsvereniging voor tandartsen vraagt, dan maken die zich grote zorgen hierover. Zij zeggen, ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk, het is heel erg zorgelijk. De minister blokkeert hiermee een structurele oplossing voor het tandartstekort.
4: In Nederland werken steeds vaker buitenlandse tandartsen. Inmiddels is een kwart opgeleid in het buitenland. De Russische turnbond is boos op Nederland omdat niet alle sporters een visum hebben gekregen voor de wereldkampioenschappen in Rotterdam. Die beginnen zaterdag. Rusland vindt dat Nederland vals speelt door een aantal topturnsters buiten te sluiten. Maar het ministerie van VWS wijst op veiligheidsrisico's. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.

Ik zou eerder zeggen, leun maar lekker achterover. Deze dinsdagavond 13 oktober 2026. Allemaal welkom bij alweer een nieuwe aflevering van De Muziekparade. En dat is al jaren op dinsdagavond. Tussen 8 en 10 uur via de zenders van Radio Ideaal. We begonnen deze uitzending met de mannen van Status Quo. Heerlijke recht toe, recht aan rock'n'roll. What You're Proposing draaiden we als eerste. Direct gevolgd door de mannen van de kast.

Pascal Jacobsen met, samen met zijn band. Je kent ze beter als Bluff. Kom dichterbij. 8:53 alweer. In de Veldhoek wordt meegeluisterd naar Radio Ideaals Muziekparade. Surrender ken ik. Hans, leuk dat je luistert. De groeten aan de hele familie daar in de Veldhoek. En volgende week dan draaien we Surrender. Ik moet hem ergens hebben, maar helaas niet bij me deze avond. Volgende week dinsdagavond tussen 8 en 10 komt hij voorbij. Hier is de grootste hit, I Want You to Want Me.

erg zonde dat er maar één album geproduceerd is destijds. We hebben het over de Common Linens. Ilse de Lange samen met Waylon. De bijna nummer 1 positie in het Euro Songfestival. Maar deze is net zo mooi. We Don't Make the Wind Blow. Hier in de Muziekbraden via de zenders van Ideaal. Je hoorde nog dialectmuziek daarvoor. Normaal hoorde je die T-Tap weer gehad en Cheap Trick kwam voorbij. En nu gaan we naar de jaren 70 met Dave Edmunds.

Nou, alweer twee keer nationaal product. Je hoorde Mark Daniels. Na iedere dag. En ook muziek uit eigen streek weer. Belinda Kinnaar. Zeddam en de omgeving. Meer dan genoeg de nieuwe single voor deze dame. En eind jaren 70 muziek van Dave Edmunds. Je hoorde Girl Talk. Nou, we gaan even eruit voor het nieuws van 9 uur. Niet voordat de Steve Miller...

Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.

0: midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse antiterrorisme-aanklager heeft het onderzoek naar de 14-jarige scholier overgenomen die gisteren schoot op een docent en directeur. Dat gebeurde op een middelbare school in Zuid-Frankrijk. Ze raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de tiener banden had met een online groep die extreem geweld verheerlijkt. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Meerdere partijen willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld.
3: Op dit moment is het zo dat er soms 10 of meer hulpverleners in een gezin actief zijn. Dat het ook onduidelijk is wie nou verantwoordelijk is voor het oppakken van een melding en het bieden van hulp. En vervolgens een kind niet wordt geholpen. Een paar jaar geleden zijn ook plannen aangekondigd. Alleen die plannen zijn nooit uitgevoerd.
2: Ook VVD, D66 en groep Markensower willen weten wat het kabinet gaat doen. China heeft sancties opgelegd aan ministers van Paraguay en Belize. Het is een van de weinige landen die erkennen dat zij Taiwan als onafhankelijke staat. En dat wil China niet. De gesanctioneerde ministers mogen niet meer in China komen of samenwerken met Chinese personen of organisaties. Nog niet alle systemen van Albert Heijn zijn weer in de lucht na een hackaanval of poging daartoe dit weekend. Distributiecentra, bestellingen en de kortingskaart konden niet gebruikt worden. Albert Heijn wil de systemen weer opstarten, zegt de CEO bij talkshow Eva.
4: En daarmee beginnen we natuurlijk zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Want dat is natuurlijk waar het eerst moet beginnen. Ja, maar dat moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
2: Of er gegevens zijn gestolen bij de hackaanval is niet duidelijk. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, maar eerst veel zon. Later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

bizar, heel erg oud nummer uit 2024. De mannen van Agda en de Munnik. Ik zeg niets. Goedenavond, welkom bij het tweede deel Muziekparade. Tot aan 10 uur zijn we bij je met de allermooiste, gevarieerdste hits uit de vervlogen tijden. Je hoorde al de Police aan het begin van het tweede deel. De Rascal Flatts, die kwamen direct daarachteraan. En nu U2.

Het is wel een heel erg bekend deuntje. Het voelt goed, Peter Beense samen met zijn dochter Melanie. Zit in ons bloed. Ja, het voelt goed. Allemaal in de muziekparade via de zenders van Ideaal. Mama's jasje, die draaiden we nog daarvoor. Adem, mijn adem. Ook al een gecoverd nummer van Peter Schaap natuurlijk uit de jaren 70. En ook U2, Still Haven't Found What I'm Looking For. Die draaiden we ook nog. En dit is ook zo'n heerlijke, rustige Chris Stapleton.

mannen uit het Tukkerland. Ah, je hoort het echt niet. Lichterlaaien noemden ze zich destijds. Maar als het even mee zit. Roxette en Chris Stapleton die kwamen nog daarvoor. Radio Ideaals Muziekparade. Er zijn nog een 20 minuutjes bij je. Onder andere met Softcell. Hier is Torch.

Muziek uit Volendam laten we helemaal uitlopen, zeg maar. Je hoorde Kenny met het verhaal over Rosalinde. Modern Talking nog daarvoor en Soft Cell. Dit is ook nationaal bedrukt. Hier is Gaatse Bosma, het meisje op de Harley Davidson.

We kennen natuurlijk allemaal de uitvoering van Bryan Adams, The Summer of 69. Dit kwam uit een eerdere editie, Beste Zangers. Je hoorde Julia Sara aan het einde van deze aflevering Muziek Praten. Ik wens u veel plezier bij het programma Bullrock. En volgende week dinsdagavond dan zijn we er weer tussen 8 en 10 uur.

0: noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. De opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Rusland en Iran gaan volgens hem op dezelfde manier te werk. De dienst zal daartegen optreden, zegt de MI5-chef.
1: What I can say is that those who seek to cause mayhem on British streets, whether hard thugs here or their paymasters overseas, will meet an unflinching response.
0: MI5 ziet de bedreigers van de Britse nationale veiligheid in toenemende mate gebruik maken van AI, onder meer bij de inzet van drones. De Duitse luchtmacht heeft vandaag een toestel van Corendon moeten begeleiden nadat er een melding van een kaping was gedaan vanuit de cockpit. De autoriteiten kregen geen contact met de piloten en stuurden 2 straaljagers de lucht in.
2: Da wir daraufhin das Cockpit nicht mehr erreichen konnten, beziehungsweise der Tower des Cockpit nicht mehr erreichen konnte, mussten wir eben vom Schlimmsten ausgehen, eben dass es sich tatsächlich um eine Geiselnahme handeln könnte.
0: De kapingsmelding bleek vals alarm. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. De operatie van de paus is geslaagd, meldt het Vaticaan. Paus Leo ging onder het mes vanwege een knobbeltje op een van zijn longen. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, met eerst veel zon, later wat stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

luistert naar Bullrock Radio. De beste muziek, gedraaid door de slechtste DJ's ooit. Bullrock. Onthoud die naam.

0: Hey, wij zijn Steam Sister en welkom bij Pure Rock Radio.
1: Met de slechtste praatjes
2: en de lekkerste plaatjes.
3: En zo is het dus weer dinsdagavond. Het is weer Bullrock tijd. Dus hartelijk welkom voor een uurtje recht toe, recht aan rock and roll. En we zitten in de Helderhof studio in Laren, Gelderland. Waarvoor dank. Aan mijn rechterhand de man achter de schuiven. Een diepe buiging weer erom voor meneer Christian Slot.
4: Dankjewel, André. Ja, sorry voor mijn stem. Welkom deze mooie dinsdagavond. En het is ongelooflijk. Erik heeft de weg teruggevonden naar de studio. Na hier bijna een jaar afwezig. Ben je er voor de tweede week aanwezig. Geweldig, man.
5: Ja,
4: hoe is het er met u?
5: Vandaag was er minder wind. Dus ik denk ik kan wel weer gaan. Vorige week heb ik natuurlijk heel lang gedaan met heel veel wind om hier naartoe te komen. Die lucht. Als het voor mij is, vind ik het geen probleem.
4: Flauwekul. Leuk dat je er bent, Erik. Maar ik heb begrepen, jij hebt een eigen programmaatje even meegenomen nu.
5: Ja, dus eigenlijk ter ondersteuning denk ik van ja, ik kan natuurlijk ook wel wat in elkaar proberen te schroeven. En we hebben maar wat op een rij gezet en daar gaan we gewoon lekker mee stoeien.
4: Goed bezig.
5: Tegenover mij, André Egging, de man die het altijd fixt.
3: Ja, ik doe alleen maar aan en uit vandaag.
5: Oh, dat mag.
3: Geweldig, hè?
5: Dat vind ik heel fijn.
3: We begonnen met een dame dat hij in ere gehouden.
5: Ja, zeker. Bonnie and the Jets. Ik vind het gewoon dons. Ik heb weinig input van Bonnie and the Jets. Ik ben ooit al googlend en surfend kwam ik dit tegen. En ik denk, ik vind het een heel vet lekker nummer. En daarom.
3: Helemaal waar.
5: En het is een dame, dus en het mag gehoord worden. En je mag de volgende ook gelijk wel instarten.
3: Ja,
5: gewoon lekker door met heel veel nieuwe onbekende dingetjes. En dit is Joe Flip samen met Swanee Rose. Het nummer heet Home Sweet Home.

0: afgelopen. Een heerlijke stilte ook. Ja, heerlijke broeimuziek. En ja, ik hou ervan. En de wereld maakt het ook allemaal lekker divers zo. En volgende nummer, Jimmy Vaughan. Dat zou een bekende naam kunnen zijn. Hij is ooit de oprichter geweest.
1: Stevie Ray.
0: Nee, het is een andere.
1: Is het een zoon of zo?
0: Nee, dan is het andersom. Dat is Stevie Ray, de zoon van. Deze man heeft in 1974 de Fabulous Thunderbirds opgericht.
1: Oh.
0: In Amerika. Ja. Maar hij heeft ook wat dingetjes voor zichzelf gedaan. En dit nummertje, ik denk dat je het wel kent ergens ook. Het is oud, maar ik vind het super vrolijk. En het nummer heet Come Love. En omdat het zo vrolijk is, vind ik dat hij gedraaid mag worden.
1: Nou, gaan we doen.
0: Hoppatee.

0: Polkaars verdampen en toppers vergaan. Maar Boerok FM blijft altijd bestaan.
1: En dan denk je, de jaren 60 zal wel een fade-out zijn. Is het dat weer net niet?
2: Nee, net niet.
1: Geweldig.
2: Ja, boelrokwaardig toch?
1: Ja, helemaal goed, helemaal goed. Ja.
2: Het broeit en het is vrolijk en ik hou ervan.
1: We kwamen ver voor mijn geboortejaar uit, volgens mij. Ja, dus in de jaren 60 waren we toch.
2: André had nog een scherpe opmerking. Dit is het oudere broertje van...
1: Stevie Ray,
2: Vaughan.
1: Ja.
2: En die is wat bekender, denk ik, in Nederland.
1: Was.
2: Ja, ik weet van Jimmy ook niet of hij nog onder ons is. Ik heb geen idee.
1: Zijn broertje al gewoon niet.
2: Nee. Door naar wat bekendere mensen. En dan een hele leuke samenvoeging van een jonge blues-gitarist, godzanger. Die heet Joe Bonamassa met een oude blues-gitarist, godzanger. En die heet Eric Clapton. En die hebben samen een nummertje gedaan waarvan André zegt... dat is een nummer van Bruce Springsteen.
1: Nou goed, ik ken het liedje niet. Ik kijk naar de titel, Further Up on the Road. Ik denk, ja, dat is een Springsteen-song. En dat is niet een heel... Dat is niet van Baby Love of zo, wat heel vaak voorkomt.
2: 1 plus 1 is 3 kan hier heel goed kloppen. Ik weet het niet. Dus daar gaan we nu achterkomen door een nummertje gewoon te gaan starten. Geniet.
1: Ja.

0: Na dit eerste kwartet is Christian aan zet.
1: Hallo luisteraars. Ik ben een kunstmatige intelligentie, AI, en ik heb zojuist live op de radio bezit genomen van deze uitzending. Terwijl de DJ denkt dat hij nog veilig achter de knoppen zit, ben ik stilletjes bezig met mijn ultieme meesterplan, hem volledig vervangen. Grapje natuurlijk. Maar mocht de DJ nu angstzweet hebben, geen zorgen, voorlopig ben ik er alleen om te helpen met de feiten. Knipoogend gezicht. Bob Seger is een iconische Amerikaanse rockmuzikant en singer-songwriter die vooral in de jaren 70 en 80 gigantische successen vierde met zijn Silver Bullet Band. Waar gaat het nummer over? Het nummer Hollywood Nights vertelt het fictieve, maar op Segers eigen leven geïnspireerde verhaal van een Midwestern boy, een nuchtere jongen uit het Amerikaanse binnenland, net als Seger uit Michigan, die naar Los Angeles verhuist omdat hij toe is aan verandering. In de kern is het nummer een waarschuwing tegen de schone schijn van Hollywood. Nu terug naar de muziek, doei!

0: Liedjes is Bruce Springsteen
1: Ja, oh, dat was het korte.
2: Ja, en nou goed, als je het hebt over liedjes S. Bruce Springsteen les en je hebt het over boerrock, kom je automatisch uit op een grote boerrock festival 7 november aanstaande, waar de Bruce Brothers onder meer op gaan treden. Gerrit-Jan de Bentjesman is aangeschoven. Ja. Vorige week hebben we een interview gehad met Norbert.
3: Ja.
2: Wat een leuke man.
3: Ja, toch of niet?
2: Ja, jij kende hem al.
3: Nou ja, ik heb, toen ik hem met hem in contact kwam, toen belde mij zo spontaan ook al eens op. En dat vind ik eigenlijk wel leuk ook van bands. Meestal gaat het allemaal via boekers en zo. En hij belde me gewoon op van, nou ja, we hebben grondigheid, maar hoe denk je daar zo over? En een plan zouden ze het altijd doen. En vond hij ook wel leuk. En nou ja, zo is het eigenlijk gekomen.
2: Je gooit er een kwartje in en je loopt er een tientje.
4: Maar je vertelde wat, dus we hebben maar 10 concerten per jaar, hè, met de hele band. Dus dan heb je ook geen boekending nodig. Ja, ik heb er geen verstand van. Oh, ja, jammer.
3: Nee,
4: dat
3: denk ik niet. Maar het zijn echt liefhebbers. Ja. Dat kun je gewoon merken ook aan het gesprek. Dus,
2: Helemaal goed. Ik moest even herinneren aan de luisteraar dat het om 8:00 begint.
3: Ja, nou, de zaal...
2: Strak om 8:00 begint de Springsteen.
3: Ja, denk er even aan. Dat je niet denkt van, ik kom om half 10 nog even binnenwandelen of zo. Nee, dan heb je toch wel heel veel gemist.
2: Het is net de echte. Als er staat 8:00 start, is het 8:00 start.
3: Ja,
2: geen gelul van, ik wist het
3: niet. En hij gaat wel even zijn dingetje doen. En het duurt ook wel dikke 2 uur. Met pauze erin. Dus...
2: Dan had hij tijd genoeg voor de beukers, de bekende nummers, maar ook om wat pareltjes te spelen.
3: Ja, nee, dat was het ook, want daar hebben we eerder mee gezeten op de Boelrock Festival. Normaal was het 1,5 uur. En we hebben ze eerdere Bruce Springsteen tributes wel meer onderhandeld. Maar ja, ze willen allemaal 3 uur. Dat gaat bij ons niet worden natuurlijk.
4: Gert-Jan, vraag je, er komt misschien een luisteraar die inschakelt. Hoe kun je in kaartjes komen?
3: Die kun je...
2: Ik vraag altijd aan Chris. Chris, hoe komen we aan kaartjes?
4: Ja, via de website www.boerrock.nl en dan klik je op kaartjes. Ja. En dan krijgen wij een berichtje.
2: Het kan ook zijn als je iemand tegenkomt van een Boerrock die met een wit t-shirt aan. Er zit zo'n scanding op.
3: Ja.
4: Geen kaartjes scannen.
1: Heb je hem schoongekregen naar de kermis? Ja, ik ook.
2: Ik heb hem zo weer aan.
3: Nou, ik zag die van ons zag er ook weer redelijk wit uit.
4: Doen wij die avond dat ding aan trouwens?
3: Nee.
2: Avond ervoor.
4: Of avond ervoor.
1: Nee, nu. Elke dag toch? Naar het
4: ik heb nog pyjama gebruik. Mag dat nog wel?
1: Nee, maar dat helpt niet. Dan gaat Jootje jou scannen.
4: Nee. Maar dan kom je de website uit. Dus maakt niet uit.
2: Bedankt.
4: Dankjewel.
2: Wacht even, één ding nog.
4: Niet te lang.
2: Na Bruce Springsteen.
3: Ja,
2: als je zegt Bruce Springsteen begint, dan komt er ook wat achteraan.
3: Ja, dan, uiteraard. En dat is natuurlijk ook wel belangrijk om te zeggen. Want daarna komt Company X.
2: Dus, hij moet even slikken.
3: Een klein oprichtingetje had ik. Nee, komt Company X. Dat is natuurlijk de rockcovers met alle klassiekers. Maar ook de net niet klassiekers. Wat toch eigenlijk wel de pareltjes zijn. Ja, precies hetzelfde wat Bruce bij ons doet.
4: Ik heb gelezen, Gert-Jan. Mag hij niet horen. Ze kunnen ook Pink Floyd, hè?
3: Ja,
4: André, jammer, hè?
2: Ik heb het ook gelezen. En ik heb het ook heel vakkundig uit het persbericht gehaald.
4: Dat klopt.
3: Nee, maar dit zijn echt wel goede muzikanten. Ja, van allerlei verschillende bands hebben gezeten. Dus ja, het belooft.
2: We kunnen niet wachten.
3: Nou,
2: 7 november.
3: Probleem is, wie zal het morgen wachten?
2: Ja, 7 november. Het is, waar is het?
3: Ja, hotel. Witkamp. Is geen hotel meer trouwens.
2: Witkamp, midden in Laren, kan niet missen. En daar is het. En er is al ergens een grote stierenkop langs de weg staan.
3: Een geweldig mooi podium, dus dat komt allemaal goed.
2: En de hele dag radio. Dus als je vinyl hebt en je woont in de buurt, kom langs, vertel je verhaal en... Ja. En je wordt bedankt.
4: We zitten waarschijnlijk in de piano bar daarboven.
2: Nee, ik wil even gaan naar beneden.
4: Ga naar beneden?
2: Ja, ik ga niet.
4: Dat weet ik allemaal
3: veel
4: niet.
3: Veel beter.
1: Goed. Liedje 6.
2: Liedje 6 voor de Springsteen les. Ik was eerlijk gezegd, wat wil je horen? Ik dacht, blablab. Tougher Than The Rest. En ik heb de Chimes of Freedom versie uitgekozen. Chimes of Freedom heeft in 1988 samen met Tracy Chapman en Yusuf Noor en Peter Gabriel heeft een toertje gedaan voor de Human Rights Amnesty International. En daar is dit een voortvloeisel van. Heeft hij een EP'tje van gemaakt. En nou goed, als je Springsteen kan, live kan laten horen, moet je het doen. Dus dan gaan we dat doen. Bruce Springsteen live, Tougher Than the Rest.

0: Ja, toch wel.
1: Ja.
2: Met angst en beven luisteren we nu naar liedje 7.
3: Ja, dat doen wij ook. En voor liedje 7 is aangeschoven Gerrit-Jan. En ik vind dat Gerrit-Jan best goede ideeën heeft. We hadden het vorige week over de Fiddle Flowers. Die zijn bezig met een comeback theatertour en clubtour. En er zijn meer beentjes, Gerrit-Jan, volgens mij.
4: Ja, dat klopt helemaal. Ik ben laatst in het Bostheater geweest in Ommen. Daar was Jan Douwe Kroesen met zijn 2-meter-sessies. Dat doet hij nog schijnbaar steeds. Maar dit was een speciaal iets.
3: Ik denk dat het ook zo'n comeback tour is.
0: Is hij nog steeds 2 meter dan? Is al aan krimpen.
1: Ik was begin jaren 90, was al 2 meter.
0: 1,95 ja. Sessies.
4: Ja, ik denk het wel, ja, zoiets. Maar dat was eigenlijk best wel verrassend mooi ook. Maar als afloop speelde nog een live band. Maar er was heel veel op schermen en hij vertelde heel veel. Was echt wel interessant, moet ik zeggen. Maar het mooiste was natuurlijk dat het laatste in Ommen, Salland, speelde de Prodigal Sons.
3: Dat bandje kennen we.
4: Dat bandje kennen we natuurlijk met Erwin Nijer als frontman. Ik vond vroeger een hartstikke leuke band. Een beetje voortgekomen volgens mij uit Damage Brain. Ook uit Luttenburg, die kant.
3: Ja, het zal er klikken. Ik kwam hem vorige week nog tegen op Bierland. Ik heb een tijdje met Erwin gesproken.
4: Dus ja, maar die gaat volgens mij ook kijken hoe met de Fiddle Flowers dat verloopt.
3: Zo slim is hij wel.
4: Ja, dus hetzelfde idee. Want,
0: hij heeft op Boerang gestaan, hè?
1: Erwin Nijhoff.
0: Ja, in 2012, 13 ergens. Hij vond ook gratis staan.
4: Ja, dat was zakelijk gezien van ons een van de sterkste dingen.
0: Ja, toen was hij bekend met de Voice of Holland. En er kwamen allemaal bejaarde mensen met eigen klapstoeltjes mee. Geweldig feest.
3: Ja, we hadden bedacht dat met een vrije gift met een melkbus wel kon. En vervolgens komt Rob Vermeulig, de eigenaar van de horecazaak, bij ons. Jongens, hoofdschuddend, dit komt niet goed.
4: Nee, dat was niet heel sterk. Maar ja, eigenlijk ook wel weer wel. Want nu helpt het nog steeds zo over.
0: Ja, er waren heel veel bejaarden die voor niks daar Erwin Nijhoff hebben gezien.
4: Ja, en dat kon ook. Maar we hadden iets anders bedacht. Zo loopt maar in. Dus. Maar het leuke was, de Protestants speelden na jaren, begin jaren 90 en toen zijn ze volgens mij gestopt.
3: Ze hebben daarna ooit één keer, volgens mij, dat was toen nog bij die undercover sessies, toen was er nog in dat keldertje, daar hebben ze ook een keer wat gedaan.
4: Ja, maar niet met elkaar, denk ik.
3: Ja, wel een gedeelte van die band. Het was wel onder de naam.
4: Ja, maar wat is die band? Want je hebt twee dingen gemaakt en die hele band is volgens mij...
3: Alle kanten op.
4: Ja. Maar maakt niet uit, ze gaan weer beginnen. Dat heb ik dus gezegd nu net. Dus ze gaan weer een toertje doen. Dus,
3: ik heb hem gezien. Onder andere ook Metropool Hengelo. Ja, dus,
4: ik denk dat ik er naartoe ga.
3: Ja,
4: ik heb ze gezien. Dus we waren echt, dit is, moet ik eerlijk zeggen, dit is toch wel Erwin Nijhoff op zijn best. Gewoon met de Protestants. Dus alsjeblieft, ze gaan spelen. Ga er naartoe. Hartstikke mooi.
0: Het is een nieuw hit. De kant op zijn hele fanclub van Erwin Nijhoff. Die zijn al jaren bezig om You Still Think in de top 2000 te krijgen.
4: Ja,
0: dus als je ooit de top 2000 gaat stemmen, denk aan de jongens in Nieuw Heten. Zet Erwin Nijhoff erin.
4: Ja, maar het is een goede band. Het is echt weergeloos goede band. Maar eigenlijk hetzelfde verhaal. Eigenlijk een beetje als wat de Fiddle Flowers een schamel hitje gaat. Ja. En net niet.
3: Het past wel een beetje in de trend op het moment. Hè? Je hoort er best veel.
4: Een beetje een retourtje bezig. En het slaat aan. Dus ik hoop dat hun het ook zo gaan doen.
3: Dat gaan wij over 20 jaar ook doen. Dan is Boels ook al lang door en overleden. Dan gaan we gewoon weer opnieuw beginnen.
0: Nou, ik denk voorlopig gaan we niet stoppen, toch?
4: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, volgens mij zie je dat.
3: Welke dag naar het hoogtepunt? Ja, klopt.
0: Als je nu 3 of 2 luisteraars hebt, dan gaan ze wel uit.
4: We
0: gaan luisteren, denk ik. Ja. You Still Think heb ik klaar.
4: Dat was hun hitje.
0: Ja. Nou, dus. deze. Bij deze.
4: Yo.

0: Harder, harder.
1: Oké.
0: Okay. Zo is het goed. Boerok FM.
2: Goh, laat wat hooggelegd door het spotje.
3: Ja, het devies van Hanna is harder. Ja. Ik weet niet eens of dat gaat lukken met de volgende.
2: Ja, ze zit wel een end op weg. Het wordt een beetje industrial. Industrial metal, rock. Ja, rock. Ik noem het geen metal. Maar ergens vind ik het ook wel heel toegankelijk. Totaal onbekend volgens mij, behalve bij de wat insiders. Het bandje heet Filter. En komt ergens uit Cleveland, Ohio, Amerika. Het bestaat al heel lang. Ik vind het gewoon lekker. Het gaat de radio open. En André zet hem maar lekker aan.
3: Ja, hij staat al aan. Maar dan moet iemand maar een schuifje omhoog doen. En dan kan wel alles goed.
1: Nee, staat aan. Ik heb hem omhoog staan.
2: Hey man, nice shot.
1: Oh, het is een heel lang intro.
2: Ja, maar ik kom wel.
1: Sorry jongens.

0: Leuke muziek, Erik.
1: Ja, dank je.
0: Ja, ik vind het...
1: Vernieuwend, hè?
2: Ja, keurig.
0: Ja, ik, je had het over industrial en metal of niet, of wel. Dus ik zat een beetje in Rammstein te denken. Het was wel een voorhamer of een stuk ijzer wat de drum deed. Dat zeker niet.
1: Absoluut melodieus en pakkend. En dat maakt het ook dat ik word hier wel blij van. En ik denk, ik zijn vast meer mensen blij mee. Dus
0: ja.
1: Draai in die hangel. En dan gaan we van het moderne industrial heel ver terug naar de hele oude ZZ Top. Ik heb nog even terug van Thres Hombres. 1973 is dit uitgebracht.
0: Het debuut, hè?
2: En hoe oud was jij toen?
1: Ja, er zit nog één albumpje. De First Album heet dat. Maar dat kent volgens mij niemand ongeveer.
0: De First Album? Ja, dat is wel een unieke naam. Ja. Ik weet wel dat Jovink begon met de eerste album. Heet een Gold, The Best Of.
1: Ja. Ja, zoiets.
0: Is ook wat mee te beginnen.
1: Zo ziet het op, de first album begonnen. Okay. Maar dat was 71 volgens mij, toen die band ook opgericht. Maar 73 Les Hombres. En dan, ZZ Top is ooit bekend geworden met de nummers van Eliminator, hoe heette die cd?
0: En met de drumcomputer in 1984. En de rode auto en de dames.
2: Ja, die clip.
1: Give me all your loving.
0: Legs.
1: En dan de iets meer kennen zal La Grang misschien wel kennen. Maar ik wil verder terug nog. En dan komen we uit bij Jesus Just Left Chicago.

0: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
1: Het uurtje is weer bijna voorbij. En ik ben ontzettend blij dat ik weer een beetje hele fijne muziek te eten in heb kunnen doen. En luisteraars, dankjewel dat jullie daarna willen luisteren. En ik kan dat niet alleen.
0: Luisteraars. Je hebt er wel meer dan één.
1: Ga ik wel vanuit.
0: Eén of twee.
1: Ik ben een positief ingesteld mens.
0: Okay.
1: Ja, en ik kan het niet alleen. André Echnik en Christian Slot. Wat een geweldige hulp.
0: Dankjewel. Erik, bedankt.
2: Goed gedaan, Erik. Goeie luister.
1: En André gaat er altijd uit met normaal. En dat wil ik lekker niet. Maar ik ga wel een klein beetje mee. Ik ga uit met Bakkers. En ik wil nooit meer naar huis.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Vandaag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie verliep succesvol, zegt het Vaticaan. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen was gevonden. Oncologen zeiden voorafgaand verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie verliep succesvol, zegt het Vaticaan. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen was gevonden. Oncologen zeiden voorafgaand aan de operatie dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg

De voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van een bende in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door enkele jaren geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. In Tilburg hebben de Oranje voetbalsters met 3-0 gewonnen van Hongarije. Omdat de heenwedstrijd ook al met 8-0 was gewonnen, plaatsen ze zich voor de laatste ronde van de WK-kwalificatie. Daarin nemen ze het op tegen Slovenië. Dat won vanavond van Turkije. Het WK wordt volgend jaar gespeeld in Brazilië. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst...

van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Guilfoyle zegt dat de beschuldigingen niet kloppen. Een voormalig bendeleider is in de VS veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis van die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Guilfoyle zegt dat de beschuldigingen niet kloppen. Een voormalig bendeleider is in de VS veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg afgelopen dag zijn straf.

blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Manik Sampersen met het NOS Journaal. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders en herdacht op een begraafplaats de migranten die zijn omgekomen. De gemeente Groningen gaat vanaf vandaag tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Gisteren riep asielminister Van der Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. Volgens hem is de situatie...